voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij ongezien een broeder zijn abzegt, dat ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan kwam met zijn broeder. Nu kreeg hij ook nog een slinend loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn heng. En zijn broeder die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten rijdmerken. Dan traf zich dat han en water dat zijn broeder niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broeder zijn steed nemen. Dat je val hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een beter loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moest ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwen wat er in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de Mialis een katalier met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag betiet heeft, bladert hij in de katalier ramen, zet hij met eenmaal door zijn zendersche maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zendersche kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo dat als je bij mij nuscht. Hij bestaalt zich dat. En zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat pas zo fijn. Hij voelt raar stolt. Dan jet hij. Zo was dat nu dat restaurant en wies de andere Mialis door zijn stromend kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit? Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een Mial, nu moet over wo hand wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht wo hand, hij zegt, du hast nur nicht eine Chast. Ook niet een begrafenis, wat mij wat aanjaat. Dan zegt een me ja, nou dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wel stroom die in werkelijkheid best. Maar Gordon chant niet van een kerk. Dan zegt een me ja, ik wil zondag met die met komen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in een kerk nemen. Niet wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn neerkleid wiezen. Hij hiert niet veel van wat de prediker zegt. Waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij waarder. Nu hiert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus. Dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, bijzondere persoon, dat van die hem zoveel moet gereed, dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waar geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van die Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat hij zijn zoon Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat aan hem geloven, niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zijn leven oven. Dit moet hem zeer aanruig. Hij had nog niet eier dit gewassen gepleegd. Nu ging hij een zondag naar zijn prediker en reed hem daar weer in aan. Dan zag ik de prediker, die pleegt dat gewassen niet, wie we weer stout en zenden. Nu overvangt de juist en die aan te arbeiden, hast die van Jezus gehoord. Nu feilst u dat u best te kort gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no. Hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kauft zich dan een Bibel en vond hem al aan te lezen. Dan vond hij bald uit dat
dat Jezus weer werkelijk de zaligmaker wo de prediker immer van red. Hij hoort Jesaja vandaan om nur den prediker zijn predigten. En einen Sonntag nur de aandacht, redet hij den prediker wat er aan en dan zegt er, du hast een verlangen in mijn hart, nur Jezus. Dat kan ik niet loswerden. En mijn gewissen zegt mij, dat ik zie een verlorener mens. Wat zal ik daarmee doen? Dus ik nu stoor, veel ik bloos dat es uit. Dus preed je de halp dem Gordon. Hij leert hem dat klaar uit dat Jezus verzonnen mensen als voor Gordon, ook voor anderen, en deze welk gekomen is, om zeilig merken die wat verloren zijn. Zij knijden zich aan en Gordon roept den Heiland aan. Zijn gebed wordt erheerd. Door kwam de vrijheid in zijn harten en ze hadden nog nie eier erleefd. De prediker zei dan, de vriend die wordt nu bald komen en die wordt die wel in de vrijheid waarnemen. Dan die kan dat niet lieden, wanneer een mens Christ wordt en vrouw is. Dan wijs hij aan naar Johannes kapitel 4, vers 24, wo Jezus zegt, ik zei u de waarheid. Wer mijn woord heert en den leeft, wer mij geschenkt heeft, heeft dat eeuwige leven. Hij kent niet aan je recht, maar is van dood tot leven gedrongen. De prediker zegt, leer die den vers uitwendig, ook nog andere versen. En wanneer du am Twiebel kämpfst, wer in dien Seelen heil, dan sei dem Fiend diese Falschen utwendig. En lot dem zu sieg gehen und du wirst stärker worden. Gordon jinkt ne Hüß, sei er Frau in sein Hort. En hij wundert sich, wo dat zon kon geben, dat ein nie zleit, zon ungeschickt kon merken an sein Leben.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zag we dat de koning Nebuchadnezzar een goldene gestalt bouwen leidt en wil ze dat inzijden dat mogen alle mensen doorvallen en dat gestalt aanbeden. Vandaar waar we zijn dat Daniel zijn drie vrienden den koning niet hier gaven, wil ze aankommandeerd dat ze zullen handvallen en dat gestalt aanbeden, ze schwind als de trompeten worden blozen. Wir waren seinen Wogart und Beschützendeid, trotzdem, dort das Menschliche zu seinen, unmählich wir, dort, sie würden mit Erleben davon kommen. Ich glaube, nun war der Ein, eingeschaut zu bleiben, am zu seinen, dort hier eine sehr große Lektion ist, für uns, von deren Dach. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel, und bete, dass du dien wird, nun war der Moss rechtlich sein, und zu alle Töchter. Amen. Hier ist, war der Matthew, und die Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von dort zurück nur das dritte Kapitel an den 17. Vers und das Daniel Buch. Die Sache für uns ist, dass die drei hebräische junge Männer wurden nicht für dort goldene Gestalt durchfallen, dort anzubeten. Die bleiben true, zu dort Moses gesagt, dass sie sollen keine andere Jette haben für Gott. Sie sollen sich keine Gestalt machen von irgendwo, dort boven am Himmel wir oder unter der Appeir, oder dat am Wotter wir unje die Erd. Gott hat zu an gesagt, dat hei ein aufgänzter Gott wir, und so wieder. Sie sollen sich nicht für den Drohlbege und den Anbeter, oder den Däne. Also diese hebräische junge Mann bleiben true zu ihr Gott, und mir also dort wurden Del Karoge genommen ha, gelegt Stone zu bleiben. Und nu es den verklocht worden, und der König es sehr bassig. Hij heeft die jonge mannen nog enige gelegenheid zich door te bieden voor den Aufgott. Oba, ze geven dem König een interessante antwoord. Daniel, dat derde kapitel, de 17e Vers. Zij, wann het zo is, ans Gott, dem wie deine, kon, ans van dem brennende vier overraden, dan wordt hij ans uit deine hand raden, o König. Also, de jonge mannen maken dat zeer klar, dat wann dat Gott zijn welle is, dan kon hij aan uit dem König zijn hand raden. Aber zij, wat zij wieder zeiden, en dit, mijn vrienden, is interessant. De 18e Vers. Aber wann nicht, dan lot wie die nu weiter, o König, dat wie die jette nicht deine worden, ook nicht dat goldene gestalt anbeten worden, dat du abgestalt hast. Nu wo wie zijn, wo des man Nebuchadnezzar zich dort het woord beantwoordde. Dit is dan eindelijk ook zo als een aanleiding tot het nächste kapitel. Wils we worden hier een man zijn op een troon die niet ganz normaal is en zijn denken die eindelijk erzinnig is. 19e Vers. Dan weer de Nebuchadnezzar geveld met oorje en de woord stieg op en zijn gezicht tegen Shadrach, Meshach en Abednego. Hij zei dat de vier over zal zevenmaal heter gemaakt worden als gewijnlijk. Nu is de zijne begraf ook, dat weer met deze man. Hij is nu zeer wuttig. Dat vier zal nu zevenmaal heter gemaakt worden als gewijnlijk. Dat weer even niet nodig geweest, maar dat heeft ons een zin van wat en de tijdens zijn hoort weer. Hij gaat van één even drieven naar het nächste. 21. Vers. Dan worden deze mannen vastgebongen en er wannigs, en raak, en metse, en er andere kleden, en den wordt en een med van den brennende vier over gesmeten. Anders gezegd, die houden al ihre kleden aan als den wordt en vier over en dan gesmeten. Dat zegt ook dat Nebuchadnezzar houdt sterke soldaten aangekommandeerd die drie mannen hem over en aan te schmieten. En wils dat vier zo zeer heet weer, verbrenden de soldaten als zij de mannen en hen schmieten. Dat is heet. Jo, die moesten er leven aangeven, dem er zijn je tijdens zijn bevel te erfellen. En zo vallen de drie mannen en den over en hen. Dat hield zich me zo, dat de over op weer naar boven gaan. Wils dat zegt dat de en hen vallen. En zoals ik zei, wils dat vier zo schrijf ik heet weer, verloren die mannen ihr Leben, die aandoor in den Schmieden musste. Nebuchadnezzar had nicht wat respect voor sogar seine Soldaten ihr Leben. Aber sie wat nu passiert. In de 24 en 25. Vers. Dan werd Nebuchadnezzar erstaunt. En hij stond haastig ab. En zei te zijn königliche Offiziere. Deed wie nicht drie maanden vastgebungen en een med van dort vier en een schmiede? Ze zeiden, de arme dat is zo, o tjenig. Hij antwoordde en zei, tjek, ik zei vier maanden, los. En die gaan naar de raam, med en dort vier. En maak den als nust beschädigd. En de vorm van den vierde is zo als een van de Gottesziens. Ik wil dit laatste een beetje anders zeggen. En er zal vielleicht zeggen dat Nebuchadnezzar zei dat de vierde weer zo als een van de Jetterziens. De Nebuchadnezzar had geen wetenschap van de ware God, also wordt hij niet gereed hebben van een zo als een Gottesziens. Hij had geen idee wer de vierde weer. Wanneer Daniel hem ook al had geproefd bekend te maken met de ware God, had de koning toch niet een woord voor wetenschap van wer dat kon zijn. En ik leef zekerlijk dat de vierde weer de ware God is zijn, Jezus Christus, voor hem dat hij in deze wereld en dan kwam. Nu, Jafak Obacht, de vier over moet zijn een opene vier over je vast, dat hij de maat verre een opening haar je houdt. En de koning dacht zo bij zichzelf dat de drie mannen worden plaatselijk dood zijn en weer kunnen en zo'n vier leven blijven. Dat denk je gewoon niet. En hij wil dat toezien hoe die daar verbrennen worden. Maar dat hem zijn, kan een goed verstaan waarom hij zo erstaunt weer als dat niet passiert. De mannen gingen door hem vier erom. Meest zoals wanneer ze door een goede tijd binnen houden. En wat besonders te erstaunen weer, wie dat door een vierde weer. En wils Nebuchadnezzar niet wetenschap houdt van God, kon hij bloos denken dat het zekerlijk moest zes wordt zijn als een gewöhnlicher mens. Dem leidt het ganz anders als de andere drie. En dat de drie die trouw willen je was door dem Herr, door levendig werden en door ram gingen, weer een zeer besonderd wonderteken. Nu wil we hier een mol en bed en paar teken molen bechecken. Daar is geen andere weg dit duidelijk te maken. Entweder dat passiert, oder dat passiert nicht. Aber jo, dat deed passieren. Dat je het niet weg te erklären. En entweder du je leest dat ganz en goa, oder du je leest dat nicht. Entweder dat Daniel boek dat leer, oder dat je het aan de waarheid. Aber waarom wordt Daniel leer? Dat wordt geen zin hebben. Dat is zo schoot, maar dat is zo. Daar zijn ze onder de brugge de schrift weerd, maar bij aan menen de zes woord. De zeiden dat meent zes woord als wat het werkelijk zegt. Maar mijn vraag is dan, wanneer God niet meent wat hij zegt, waarom zegt hij dan niet wat hij meent? En wanneer hij zegt wat hij meent, en meent wat hij zegt, waarom nemen we dat dan niet aan, zoals het ons gegeven is? Zij mij. Bedenkt u dat? Zonder die zeiden dat het niet meent wat het zegt, zeiden dan dat het een geestelijke mening is. Mijn vriend, zo'n denken is heikelen. Dat deed mensen bloos verleiden en deed mensen beschommelen. En je weinig wat zo'n je doen om mensen te verleiden. Ik had dat eenmaal gezegd en daarvan je reed, dat er veel valse leer is en dat is over de ganse wereld verspreid. Irgend wat dat niet met God zijn woord stemt, is valse leer. Nu, daar zijn predikers en leren, de Bijbel wil brokken en er predigen in ongerechte, maar zij brokken die aan een andere weg. En zij doen dat met dat in zin dat zij die mensen verleiden willen. Dat is het ziel. Dat is het zwak. En die doen dat moet welens, die mensen te verleiden. En Amahan is door stelt hingen aan, wie zij wel een noodvalje hebben. De brugge sprook om proeven de waarheid weg te schuiven. Ten bijspel, in de evangeliumsbeke in het testament, is de geschicht dat Jezus op een water ging. Zonder de waarheid verdraaien, en wondertekens nicht annehmen. Sei er dann, dat de jinge dachte, dat Jesus hout appen wollte jegonen. Aber wat dat eindlich meint, is dat hij de lang den Eva jink. En zo verdreie de schrift. Ik weet, dit hielt zich graf euch, aber dat is zo, wils dat is kracht wat de dievel. To Eva zeid, als hij haar em gode beschommelen deed. Hij brukt God zijn woord, maar deed dat verdreie. En zo'n passiert in zeer veel steden, jeder zindag. En veel tjoeken, deed de ganse welt. En dat is zo schuld. En wat mij zo zeer schlecht gaat, is dat door zogenaamde Bibelscholen zijn, die dat namelijk het doen. De Bibel zegt dat am Anfang deed God de hemel en de eerd erschaffen. Maar die valse leren zei dan dat, nee, dat is eigenlijk niet wat passiert. Wat werkelijk passiert, weer dat deze langzame ontwikkeling passiert door veel miljoenen jaren. Maar zo de zoten zelfs, dat hangen veel van zo'n valse leer. Maar zo dat is leichter te leven dat God deze welt al erschaffen deed, als te leven dat wie mensen van open herkomen. Daar is ook de geschicht van de weetvrouw erzien, die dood viel, en op een wagen om grafhaft gedrocht wordt, dat een evangeliumsboek is. De valse leren zeiden dan dat hij niet werkelijk dood weer. Ze dachten bloos dat hij dood weer. En als Jezus toe aan reden deed, verschrok hij zich en woek op. Weet je wat zo'n deed? Dat mocht leiden van zijn familie. Zijn moeder bijzonders. Wil ze zich zeggen weer dat hij dood weer. Maar zo'n is ook waarde zo. En weder je leest wat de Bibel door zegt, oder du leest dat niet. En zo is dat hier ook. En weder du leest dat die drie jonge mannen worden en vier over en dan je smitten, oder du leest dat niet. Dat is aanmerkelijk dat drie jonge mannen kennen en een heter vier over en dan je smitten worden en die niet ons verbrand wordt, buiten dat door een bijzonder wonder passiert. En door deed. Also, en weder du leest dat oder du leest dat niet. En ik leef dat, vriend, van hart, niet bloos dat. Daar is een vierde man daar binnen en een vier over. En ik leef van hart dat de vierde weer zes tenen als de Heer Jezus zelfs. En ik had dit al erwähnt als ik dit kapitel aanvang. En wel dat nu waarde betonen dat dit een historische werkelijkheid is. Maar dat is ook een beeld van de grote triebzaltijd. De vier over is een beeld van dat bijzondere lieder dat während de triebzaltijd passeren wordt. En des man Nebuchadnezzar is een beeld van dat beest dat uit hem zee kwam, de antichrist zelfs, de laatste weltharscher, en dat gestalt is een beeld van dat erkleed dat de antichrist im tempel abstalen wordt. En de drie jonge Hebreeuwse mannen zijn dan een beeld van dat evenblijfsel van true Juden die derg wonder worden bewoord worden en de triebzaltijd. En dan wat zeer interessant is, is dat Daniel niet in dit ganse kapitel te vinden is. Wordt niet mal erwähnt. Wo is hij? Die weer door niet ruim schijnt. Dat is goed mogelijk, wils hij zo'n hoge onthoud en de regering, dat hij ergend woer en dat tjenig rekweer weg van Babylon, op dem tjenig zijn geschaft. Maar hij is een beeld van den die geraad zijn en deze genoot tijd. Want dit ganse een beeld is van de triebzaltijd, dan kan Daniel zeer welig een beeld zijn van den die geraad werden, die je meent nu, en wie dem Heer im Himmel worden zijn deeg die entrekking. Weg van woer de grote triebzaltijd wordt zijn. Maar zo dit ganse is een wunderschönet beeld. En dan is door de vierde man door hem vier over. En dat, zoals ik zei, leef ik weer de Heer Jezus zelfs. En hij wordt ook met de evenblijfsel Juden zijn en de triebzaltijd. En wordt dan beworen. En jo, want wie van zijn reden, zie ik zeer dankbaar dat de Heer Jezus nu ook met ons is. Hij heeft dat versproken en deed dat ook, want wie hem ook niet zien kennen. Ik weet dat manchmal wonder wie even dat. Wils wanneer trouble en weder is in het leven, dan wonder wie manchmal woe Jezus is. Maar hij is door, en niet bloos dood, de Heilige Geest woont in ons, wie weet dat, Wilst dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft? Jezus zei in Johannes 16, 33, dit heb ik jullie gezegd, dat je en mij vrede hebben, en deze wereld waar je nood hebben, overziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En ik zei, God zij dank, tot dan.

keerde in het water aan de stoel van zijn broeder Frans voorbij. Frans deed tijden regnis naar hem. De zoten bleef daar in zijn boekraam. Frans, kost je me helpen bij hem leren? Hij draait zich kort om. Nee. Deze antwoord trist hij zo ervoor. Op een noegje wordt Frans wat de eerste zijn en wordt aan wordt uitlachen wanneer hij de slechte nut wordt brengen. Frans en Theodor die verstonden zich gewoon niet goed. Theodor werd een beetje eiler en hij leed zo zwaar. Oh, dat valt hem alles zo zwaar. Hij verstond dat einfach niet wat de leraars van hem willen. Frans, zoals het uitzag, valt hem alles zo in de schuit. En wanneer men hem bevroeg, die had zo'n last Theodor wat te helpen. En am leufsten jagde ze bij zich. Frans had immer een grond waarom hij kon dem Theodor wat er nertje. Zo wie ook vandoor. Ze moesten zich mal wat jachten. Eens wat voor kleine steed had ongevangen dan jint dat ze dem ganzen no middag. Theodor wie al gans verzwiebeld. Ey, guf uns ein Wort aus unser Ma, sei er. Sei nicht unser Ma. Bist du dir sicher, dass das deine Ma ist? Jo, sagt Theodor. Am ein paar Tag, als vergonnen wäre, jentet war da am ernst Wort einer Familie, wer Wort für ein Hohr hat. Na, sag ich Franz. Theodor, es wundert mich, warum du bei uns so eine dunkle Hohr hast. Hast du auch mal was gehört, dass ein Mensch alle Sorte Eierbohrer ist? Ein Mensch hat Uge, so ist seine Ma oder sein Pa. Zieh doch mal unsere Ma ein paar an. Da haben beide bleiben Uge. Auch Eltern bleiben Uge, unser Agnes hat bleiben Uge, unser Tina hat bleiben Uge. Bloß du hast bei uns dunkle Uge. Wo denkst du um, was das Licht? Das wollte ich nicht, sagt Theodor. Das habe ich an der Schule noch nicht erschienen. Na, das soll die Tendenz geben. Ein ärmer Vater fängt Franz von dort an. Einmal brüllt Franz. Theodor, freu doch mal unsere Ma, ob du wirklich erzählt bist.

dood? Aan Sint had hij nog niet gedacht. Zult het werkelijk zo zijn dat hij niet het kind van mama en papa weer? Hij ran op in zijn stoel, smoot zich op zijn badnapper en dacht nu, kon het zijn? Hij dacht nu aan dat alles wat Frans aan de laatste minuten zo alles aan kopje smeten had. Ja, dit moest zo zijn. Hij tweelde zich erom en tweelde zich erom, nee, dat kon hij niet langer uithullen. Hij was erover gegaan en mama einfach vragen. En dan kon hij hem dat toch zeggen.

0: Als we in de keuken inheen komen, zagen we dat mama de wat in een kastrolraam reed. Mama, moet u wat vragen? Nou, vraag toch. Deze draait zich om mijn kort om. Mama, dat is wichtig. Zij zegt het, dat Theodor zo bedreigd weer. Zij noemde de kastrolschwind van de pliet en kom naar hem. Theodor, wat bedreigt die dan zo? Mama, zie het je kind? Zij noemde hem vast om en zei, wie zijn die zo ja goed, Theodor? Du je hier zu ons en wie zijn zo vreugd wie die hebben. Mama, het vroeger zijn die kind weer. Nu wordt het ook ons dol. Kom wel van mal en zool neem gaan. Wie zat ons daar een beetje te pan? Ze zaten zich aan. En de mama vang aan te vertellen. Theodor het hoort die alleen zult zijn. Het hoort die al zult voor lange tijd zijn. Aber eerst we dacht het Emma, dat is nog niet onder tijd. Wist je Theodor, als eigenlijk papa ons bevriede, schijnt God ons schone tjenja. Wie wenscht ons ook zo zo een kind? En dan hebben we veel gebed om een kind. We hebben ook veel in de avond en vroeger, als zou ons niet kunnen, eens voor een kind verhelpen. En Theodor, eens voor neuer, zet ons telefoon. En die vertelde ons van een kind, een kleines jongetje, dat we gevonden worden op een goos en een eindjubstoos. Daar lag het bijna. Gans noaktig en had schendlich gebreld. Dat kind trist wie dan. En wie waren zo dankbaar. Mama, wist je zei dat we eet? Mij had man einfach ruutje schmeten? Zoals man mel ruut schmet? Jo, Theodor, eerst waren we te veel geworden met die. Aber wie waren zo dankbaar. Wie zagen dat God had onze gebeden geheerd. En hij had ons die geschenkt. Da wens koffie die ook dem Nome Theodor. Is dood heut, Gott haft ons dit geschenkt. Aber Mama, dan zie ik gar nicht jüna. Theodor, du hierst zu uns. Wir haben die van Gonslin ab. Und wir sind die soja soja gut. Wir sind die kreize gut aus unser ene Zinja. En wusst du, als wir die ermessen jua hode, wat Gott hat zu ihm wagt, dat wirkt nog ons Frans Trisje. En bult daarop, Trisje wirkt nog Agnes en Tina. God wil dat, dat du en onze familie zult leven.
1: Sag mal, wie komt

0: Nu zotte zij, ze is meestie dat ze ovenst, alle tip in een grote stoof. Papa leest de zeitung, mama tneert er wat. Tina en Agnes speelden tip een spel. Frans leest er wat, en Theoda zout en tegen een been. Eens van nou stond hij op en zei, ga aan mijn stoof. Theoda wist nog wat leren. Hij wijfelt dus met een kop en je knoppen. Dan sloop je zond, want die al doelaar jeest. De klok is al 7:30, we waren alle voor het sloop begonnen. O je knoppen. En hij dacht plus, we kon hij dat een worden als die me werkelijk goed zijn. We kon hij dan proeven, dat het zo is, we goed die me werkelijk zijn. Hij even leid, haan en tred. Nu hier dat we dus ook al alle jente doelaar. En hij zoot nog Emma en Eva Leid, we kon het op ons en worden. Jo, want mij wordt voor het passeren, dan wordt hij tot zonje. Want het is voor hem krankenhuis zijn, dat hij voor de zonje, we slijmen het aan mij weer. Oh, maar nee, het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon het op ons en worden. Jo, dit weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal tete, als du dich vor der Säure mocke, er als du vor der geleidlich seine Milus zu seine. Hoi Eva leid mit sich, wird hoi dit verdünne? Jo. Hoi packt sein Fubtegeld ein, seine Znipslump, seine Bibel, hoi nahm seine Schulsache mit, und nu wird hoi morgens und morgens von der Schul einfach nicht nach Hause kommen. Wat lood kon hij niet aansloppen, wenn hij bloos dacht, wo wordt het gaan voor, wo zal het me verstoppen, en wil dit alles wat zijn, en wil hij dit wat aan worden, als hij überhaupt zacht. Op een dag in een school kon hij überhaupt niet goed te horen. Hij moest hem tijd even bloos denken, wo hij nu voor zijn school wordt gaan voor. Zijn morgens had hij al voet, nicht in Fritz bei Mank Ola heingestellt, hoi hat das Hinterschul heingestellt. Dort waren sie Ola rütrande, in ihre Räder nahmen, in ein Haus fahren wollen, dann wird hoi Hinterschul gehen, in sein Rot durchnehmen, und von dort wieder fahren. Als der Schul üt wird, brellt sein Freund, der Hein, Theodor, wo wirst du hin? Ich komm Fritz, kannst du losfahren? Nu schwinde de andere ziet voor, bloes nicht door aan wo ola. Hij voer en de gozer neen, wen u de stad ruit vierde. Jo, door voer hij nu de lijn, door voor de ganse verbrette weer. Hij voer en voer en voer, ziet zich emmer naar alle zieden om, als hij mag bloes zo'n bekonde zag. Nee, hier weer zo'n mens, wieten brood. Hij ziet zo erop dat hij aan mijn tjonger in je zicht zitten kon, van auto's voorbij voeren, dat hij aan mijn bloes niet tjanen zullen. En zo voer hij met zijn rot. Ja, maar woe gaan? Woe zal hij hier te nacht blijven? Ja, daar hing je de ene verbreed. Daar wordt hij zich verstoppen en daar wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok wil 2:30 en vang om te hongeren. Wat zal hij bloes eten? Jo, door verre. Door in de loft. Door voor de hand gaan. Daar stond ook meerdere grote hoge hiza. Waar vele van deze arbeider leefden. Wen in deze verbrettige arbeider. Hij jint in de loft. Zit zich rom. Nee, zo'n mens vindt hij tand. Hij wil zich gaan. Een paar broodjes tjopen. En daar wordt hij dan eens van de opeten. In een liter malt. Hij jint wat de broodjes. Hij weer al ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje sokkerplot. Daar smaakt ook schoon. Hij nam zich vorig dat het is van hem sokkerplot. Een liter malt. En nu wordt hij betoelen gaan. En dan schwinnen ze hem versteerd. Als hij aan de kosten, hield hij van hen in zijn röpen. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie heeft dit? Jo, dat weer Sarah uit in de kloot. Theodor, wat verfierst du diese, wenn du mir sitzt? So uit zo schlem uit? Hast du hier wem besorgt? Wat deest du in deze jend? Du ein Mordlös. Nächstes Mal vertal von Slenja. Nu nahm er schwind den Sackerplatz in Randlös. Nahm sein Rot im Fuhr. Jo, bedeut verbrit. Tot heute heus doll bezieht. Do wird er tnacht bliebe. Er lädt sein Rot ohne Herz an in jen to Nena. Da wie als ein Mensch, so als Uitzach werde überall alle in Hüsse gehen. Bei Zeit, jo hier wie auch nicht steht, da wie auch unsere Mutter rein, hier wird er sich die Nacht haben, sagt er. Er sah sich an und fang an zu essen. Er sich kreist den schönen Platz rausgeholt, seine Malz, hier wird er sich nur gemütlich machen. Ab einmal hier der Schritt kommen. Da kommen wir. Wo waren die am hier nicht finden würde? Er wird wahrscheinlich aber erst, dass seine Hund immer da la teugend und er sein Sackerplatz ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt kommen immer nur da. Hätte ich bleib verstanden. Er ist hier das, das wir noch ein Einzel auf. Dann hier eine der Knorre und auch ein Schlüssel wird er angedreht worden. Nu war de ganz dies da. Am hat es hier eingeschlossen.
1: Na, Leuvertjent, wat meist du? De Theodor haft se maantjet al in disse korte tijd erleefd. Ob het goud weet dat hij van thuis einfach weggerannt is? En nu zet hij door in de fabriek, ganz allein, in es eingeschlossen. Wo mocht hij zich doorbefeilen? Oh, und vor allem, wenn man sich hier war leicht, die Nacht steht noch bevor, das wird noch dunkel. Ich will nicht in seine Hüt stärchen. Und du? Wird das mit Theodor wiedergeht, wird heu erleben wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstunde weiter von Tante Natascha wiederhören.

dit wie nu de Tjenja-stund van SW Radio Segenswelle met Jeroine Schiermacher. Bist du bij de nächste Tjenja-stund wat daar dobi? Na, ik word mij darüber freie. In jeren konst du kine vriend dat tau anlode. Bat dan. Tschüss.

Ze weet met het van ons program Vertel Me van Radio Zegenswelle. We hebben een deel uit het interview van Nicolaas Klaassen. Dit interview heb ik bij Amthuis in mei 2006 gemaakt. Nog mooi het levensgeschiedenis van Nicolaas Klaassen hier weer in het volgende programma Vertel Me. In deze programma Vertel Me wel we levensgeschichten van mensen horen. We God en dat je leven geviert heeft in immer nog tijd. We hopen dat deze programma jullie te zien zijn. Dit programma Vertel Me en ook vele andere programma van Radio Zegenswelle zijn je een podcast hier in Noorharsje. Dat vind je am einfachsten, wenn je onze Radio Zegenswelle App raufhalode. Die vind je am sonst am Play Store oder am App Store in door unja Podcast. Noch mehr Informationen über Radio Zegenswelle in onze Programme vind je im Internet unja www.segenswelle.de. Nu verabschiede ich mich von Jünd, mein Name ist Viktor Sawatzke, auf Wiederhören.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redner Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve broeder, lieve zuster, hoe staat het bij jullie vandaag? Gottes Wort heeft jeden dag voor ons wat ganz besonderes. En wanneer we lezen in Apostelgeschichte 3, 19, dat het Petrus predigt, en hij zegt de mensen, ze zullen boezen doen, ze zullen omdraaien, en dan wordt God Heilung schenken. Dan wordt God Vergebung schenken, dan wordt God van zijn jenen wordt Erfrischung komen voor onze ziel. Wovor kan Levi bedreigt? Wann we de Nacht abwarten, als wann we schoor, tjene Püste, en we tjene ons nicht so richtig frei. En onze Seel is bedreigt van onze ene Sünde, van all dat Beise, wat in ons gewesen is, en onze Gedanken, wat we hören van andere Menschen. So, wie lieden und ja disse Last. En Jesus is gekommen, om ons freimaken van disse Last. Weet je, de Sünde is kwestjes te vinden, ons dat wel wezen dat wat scheinend is, wo, dat we dat de Sünde neigen kunnen. Nee, de Sünde maakt immer twee. De Sünde versteht ons immer. En wie die wenn in Jesus komen, en Jesus, die maakt ons frei van de Sünde, en die heilt ons. Wils hij is ons Heiland, der ons heilet het. Hij heilt ons Hort, hij heilt onze Seil. Hij maakt ons frei van alle Bedrängnis, van all die Sorge, van all dat Schwore, wat we denken, dan, maakt Jesus ons frei. De Bibel sagt, wenn hij ons frei maakt, dan zijn we werkelijk frei. So werden wir vandaag met onze ganze Last in Jesus komen, am Vergebung beten, dat hij ons dat mocht vergaut houden, en dat hij ons kon heilen. Herr Jesus, ich dank dir, dat du für uns gekommen bist, en dat du onze Last sitzt. Wie lieden onze ene Sünde. Wie lieden ook onja de Sünde, die andere an uns daunen. En vandaag bekennen wir onze Sünde en daunen Buße. En Herr Jesus, wie beten, die verzeih uns all onze Sünde. Kom in ons hart nennen en verjaf ons onze Sünde en heil ons van al onze Wunden en maak ons frei. Dat bidden we in die Nome, Jesus. Amen. Wat im nächsten Mal met Hoffnungsbotschaft.

Twee weken reed ik Eva Jezus in gelijkenis van de barmhartige Samarita. Ik zei dan dat er zoveel wichtig aan de geschichte weer, dat het voor mij aanmerkelijk weer alles aan een predigt te zeggen. En daar eens wel ik van daar weer over dat gelijkenis reden. Er zijn vier soorten mensen in onze geschichte vingen. De mens wordt van Rebers overvallen worden weer. Dan zijn er de Rebers, de priester en Leviet, wat gelijkheldig en onbezorgd waren, en te laatst nog de Samarita, wat bezorgd wie een halb. Dat is klaar te zijn dat de Heer den Samarita in deze geschichte verheven wil. We kennen dat ook eruit hier, dat het hier waar het daarom gaat, wat de schriftgeleerde van de zender en zelna hielden. De schriftgeleerde schmeidde Jezus voor, dat hij met de zender top eten en drinken deed, en met eindgemeenschap vleed. Vandaar wel wie dan met Jezus in gelijkenis van de barmhartige Samarita uit Lukas kapitel 10, de verse 25 tot 37, wieder mogen. Nu dit leidt, wel u top den afschnitt uit Lukas kapitel 10, van vers 25 tot 37 lezen.

vallen hebben. Jezus zegt hem, du vroegst eerst wat te doen moest om eeuwig leven te hebben. Hier hast du de antwoord. Nu go en du zou als de Samarita en du wirst het eeuwig leven erover. Vandaag de dag is het sogar ook aan je ans op steden zo weet gekomen dat we onze nobel een kleinere aanwensje als we krijgen. Oder wie wensen ons dat aan de arend en regent. We kennen dat niet aan zijn wanneer dat koud gaat. Ook aan je ans gaat het zo dat de rijke rijker worden en de arme arme. Die laten ze als dat vielleicht ook dem halfduiden aan de zeedwaag liggen, weet wie zo druk met onze ene zaken zijn, oder wie onze heinig en schwinnen willen. Jezus zegt van deur ook te mij en te die, lieve Tauhira. Wanneer du eeuwig leven hebben wist, dan du zo als de Samarita. Laat die van nus terughouden, alles te doen wat nodig is, die mensen te helpen. Dat is wat het mijn God van ganzem harte alle krachten en ganz het denken te leven, en die mensen als die zelfst. Wie beten nog eenmaal toop. Haar help ons zo te doen, als de barmhartige Samarita. Wie willen voor anderen doorzenden en die, wat een nood zijn helpen. Wie beten ook waarder, dat door jeden Tauhira, wat er rijkelijk zijn wordt. En wie beten zoont, en Jezus zijn naam. Amen.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 634. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 634.

Maar niet deze programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mocht God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren, Heere.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en ik brauw van het leven van jou is het eerste Mose 39, 5-7, wo het zegt. Jozef wordt aangezien van zijn wet en hij wordt dem zijn persoonlijke diener. En de wet stelt hem aan over zijn huis en alles wat hij had. En van die tijd aan, wo Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld werd, zijn de haar dem Egypte zijn huis en de stapen om Jozef zijn te hoven. Alles wat hij had, leidt hij in Jozef zijn macht. Hij had zo'n vertrouwen op Jozef, dat hij hem niet beduurd weer buiten wat hij te eten kreeg. Jozef leidt zijn smak, en dan chijm dat hem weer zijn vrouw een uur op hem had. En ze zei te hem, leid hij met mij dol. De stelling die Jozef en Potiphar zijn huis had, weer einfach zeer aangeneem. Deze vader zei ons dat Jozef even alles wat Potiphar had aangesteld weer. Dat zegt ook dat God Potiphar om Jozef zijn hoven zijn deed en dat hij zich om zes nus chamad als wat hij te eten kreeg. Jozef wordt even meer en meer emma aangesteld. Eerst als de verste van de schloven, wat hij eerst even Potiphar zijn ganze wirtschaft weer. Potiphar had een volle vertrouwen op Jozef. Zo te bezijn, wie Jozef zijn toestand gans aangeneem. Aber dan, wie dat als wanneer een diester wolk in zijn leven opteim. Zijn wird zijn vrouw funk aan een uur op Jozef te hebben. Ze had werkelijk niets te doen, wils de schloven alle arbeid im huis deiden. Dat deint niemals te goden, wann een niets te doen heeft, niet zo. Du is een sprechwoord wat zegt, mäßigheid is den Feind zijn speelplatz. Zolang is de König David zijn armei leiden deed, wie hij een man nog God zijn hoort. Als hij thuis weer en gemütlich leeft, fangen zijn problemen aan. Potiphar zijn vrouw wil dessen schmacklotende jong hebben. Zij vertaalt jaren met armen, horcht wann hij van zijn familie reed. Jozef dacht vielleicht, dat arm doordurch een dag wurde een huis geschickt worden. Dat waren aber nicht zijn geschichten die er zo interesseren deiden, ob er leven voor schmack am leid. En dan een dag, ganz onverhoofd, zei ze te hem, leid die met mij dol. Jozef verviert zich op Zaya. Zou wie am ober nog niemals in gedanken gekomen. Hij zegt voorts, dat zou wird een zin jen ermon zijn. Ze had jedoch de ermon ere leven true versprechen. En danach, hij wie ermon zijn schloof en hij had een grote vertrouwen op hem. Zien wird zijn vertrouwen op arm bedrauwen en arm zo teischen worden niemals doen. Nog oja wir, dat dit nicht bloß eine zin jen ermon wir, ob eine zin jen Gott. Jozef zijn antwoord wir, wo kon ik dan bloß zo'n schlechte doen en jen Gott zin jen? Dat's mooi wird, dat Jozef al als junger man geleerd had de zin te meiden. Wenn Jozef nicht so standhaft gewesen wäre, würde er womöglich in diese Versicherung gefallen sein. Dort ist so wichtig, so sehr neidig, dort wie in keinem Umstand willig sind, Sinn in uns Leben zu erlauben.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 20. Dan zag ik een engel vom Himmel raufkommen, der hat den Schlüssel für den grundlosen Aufgrund en eine grote Kette an der Hand. Hij greift den Drog, de oude Schlang, dat is de böse Fiend en de Satan, en bunk arm op 1000 jaar. Hij schmeit am am Aufgrund nern en sloot den Tau en trok een Segel boven Eva, dat hij nicht konden gonen de Fälte verleiden, wat de 1000 jaar Eva wären. Nachher mot hij noch eine kalte Tiet losgeloten worden. Ik zag Thronen, wo de boven Satan, den dat Machrache geeft, weer te rechten. En ik zag de ihre Seilen, die wegen het Zeichnis voor Jezus en wegen Gott zien woord weer een dood gemaakt worden, en die nicht dat Tier in zijn Bild angebet houden, en die zijn Teken nicht am Stieren oder op de Hand genomen houden. Die kämen tom Leven en regieren met Christus taub 1000 jaar. De andere doodje aber kämen nicht weiter tom Leven, bat die 1000 jaar am wären. Dit is dat eerste abstonen. Seilig en heilig sind die met die eerste taub abstonen. Ewa die haft die tweede dood keine gewalt, en ze worden Gott en Christus in je priester zennen en 1000 jaar met Amtop regieren. En wanneer de 1000 jaar Eva zendt, wordt de Satan uit zijn groft ruut en vrijgeloten worden. En hij wordt in alle feierrichtungen op de heerd gonen de veldje te verleiden en no Gog en Magog de top te brengen te kriegen. Er het zolen zoals de zand om meer. En ze gingen even de ganse eer door op los en trokken rondom de heilige erloge en om de lijve staat. Dan overkwam vier van God van hem hemel en moog een eng met aan. En de böse Fiend, die aan verleid, wordt hem vier in Schwevel zijn aangesmeten, wo dat Tier en de Leijers profeet waren, en die worden dag en nacht van eeuwigheid tot eeuwigheid gekweeld worden. En ik zag een grote witte troon en den die de boven zat. Himmel en eer vlogen van hem weg en waren niet meer te vingen. En ik zag de doodes, klein en groot, ver God in den troon stonen en er worden beker opgemaakt. Dan wordt nog een boek opgemaakt, en dat weer dat levensboek. En de doodes worden door nu gerecht, wat aan de beker van ihre woorden geschreven stond. En dat meer geeft de doodes ruut, die door benen weeren, en de dood en de haal geven de doodes ruut, die door benen weeren, en jeder einer wordt door nu gerecht, wat zijn woorden gewaast weeren. En de dood en zijn rek worden aan vier zijn aangesmeten. Dit is de tweede dood. En wanneer irgendwem zijn nomen niet im levensboek geschreven stond, wordt hij aan vier zijn gesmeten.

0: Hier het nächste neun Kapitel in het Nieuwe Testament in het boek Offenbarung.
1: Kapitel 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wils de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en du hast ook geen meer meer. Dan zag ik, Johannes, de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God uit dem hemel raufkomen, als een uitgestroomde bruid, reit voor een man. En ik hier een luide stem van hemel zagen. Kijk de mol, nu is God zijn woning manke mensen. En hij wordt met Antop wonen en zij worden zijn volk zennen. En God zelfs wordt met aan zennen en er God zennen. En God wordt aan alle tronen van de ogen wassen. Door wordt geen dood, oder truhe, oder helen, oder weidog meer zennen, wils wordt verheer weer as verschwongen. Dan zei hij, die op den troon zat. Kijk de mol, ik mag alles niet. En hij zei te mij, schrijf, wils deze weer zijn waarhaftig en op te verloten. En hij zei te mij, dat is je waarden. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng. Wer dat ernstig is, dem wo ik rijklich en amsonst van dat water uit de levensschwal te drinken geven. Wer am kampf bestonen blijft, wordt dat alle oven en ik wou zien God zennen en hij wordt mijn zeen zennen. De verzochte ober en de angelijvende en de abscheiselje en merder en hure en zauberer en afjetter deine en alle leerje worden ehrenplaats en vierzij hebben, die met zwevelblit brennt. Dit is de tweede dood. Dan kwam einer van de zeven engelen naar mij, die de zeven kommen van de laatste zeven plagen houdt, en redde mij en zei: Kom, ik word die bruid, dat laam zijn vrouw wezen. En hij droeg mij een geest waag op een grote hoogenboog op, en wijst mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, waar die van God uit de hemel raufkwam. Die weer dag van God zijn heiligheid, en er ligt weer zoals de allerdierste, dagste Jaspistein. Die had ook een grote huur gewoond met 12 poorten, en bij de poorten 12 engel, en op de poorten werden de 12 stam van Israël er een omen snap geschreven. Door werden 3 poorten aan de oostene zied, 3 aan de noordene zied, 3 aan de zedene en 3 aan de westene zied. De woont om de stad had 12 grondsteinen, en op de steinen werden dat lam zijn 12 apostel er een omen snap geschreven. En die met mij reed, had een goldene stang, de stad ook ihre poorten en ihre wang te meten, en de stad is een feierkant uitgelacht. Die is zo breed als lang, en hij maat de stad met de stang, en die maat 2500 kilometer, en die is zo breed en zo hoog als lang. Dan maat hij de wang, die waren ongeveer 70 meter hoog, dat is nu de mensenmoot die de engel brugt. De stadswang waren van jaspis gebuut, en de stad zelfs van 800 gold, klaar als glas. En de grondsteinen onder de stadswang werden met allerhand dierensteinen bezaad. De eerste grondstein weer jaspis, de andere een saphir, de derde een chalcedon, de vierde een smaragd, de vijfde een sardonyx, de zesde een sarder, de zevende een chrysoliet, de achtste een beryl, de negende een topas, de tiende een chrysopras, de elfde een hyacinth, de twaalfde een amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, jeder poort uit een parel gemaakt. En de gassen in de stad waren van 8 glaskloret gold gemaakt. Aber ik zag door geen tempel binnen, wils de almachen God en haar en dat lam zijn voor aan de tempel. De stad haft dat ook niet nodig, dat de zon oder de mond door nen schienen, wils God zijn heiligheid schien door nen en dat lam is ihre lamp. En de zeilige wordene veld je wandelen en ihr licht. En de kenigs op de eerd worden ihre heiligheid doen aanbrengen. Ihre poorten zullen den dag even niet toegemaakt worden, en er wordt geen nacht zennen. Ze worden door ook de veldje ihre heiligheid in ihr aanbrengen. Door wordt nus gemeinet oder aanreinet nengonen, en ook keiner de schandhofte dingen onrecht in legendheid, ober bloos die in dat lam zijn levensboek aangeschreven zijn.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 22. Dan wees de engel mij een reinen stroom van levenswater, klaar als een kristal, dat kwam van God en dat lam er een troon. Met een verlengde goos, en aan ieder zijde stroom stond een levensboom, die 12 vrucht aardten dat jaar droeg. De bijen brachten alle maand er aard, en de bijen bleden deinden de veldje tot de gezondheid. En du hast geen verbonden, Meijer, wils God en dat lam er troon woord door benen zennen, en zine deiner woorden am deinen. Ze waren aan en dat gezegd kijken, en waren ze nomen aan ere stierens haben. En du wat geen nacht zennen, aan wat dat ook niet aan lampen oder zonnenlicht velen, wils God de haar es veranlicht, en ze waren van eeuwigheid tot eeuwigheid regeren. Dan zei de Tommy, desse wird zijn waarhaftig en op de verloten, en de heilige profeten eer God en haar, haft zinen engel geschickt, zine deine te wiesen, wat nu bald passieren moet. Kijk de mol, ik kom bald. Zeilig is die, die zich aan de profetische weer in dit boek hält. En ik, Johannes, zie die, die dit heren zag. En als ik dit geheerd in gezeinen houd, val ik ver den engel dool om aan te beden, die mij dit gewezen houd. Dan zei hij te mij, zei du nou, dat u dat niet doen worst, wils ik zie die metgenacht en de metgenacht van die breider de profeten en van alle, die zich aan de weer in dit boek houden, bid God aan. En hij zei te mij, versluit de profetische weer in dit boek niet met een zeil, wils de tijd is bald hier. Wer aangeraakt is, dem laat aangeraakt blijven, en wer arein is, dem laat arein blijven, aber wer geraakt is, zal wieder aan geraakt blijven, en wer heilig is, zal wieder aan heilig blijven. Kijk mo, ik kom bald en heb mijn loon met, een jederem donor te geven wat zijn woorden gewaast zijn. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng, de eerste en de laatste. Zeilig zijn die de donen wat hij bevolen heeft, dat ze een recht om levensboom hebben en dat ik de poorten en de stad nennen gonen kennen. Wils buiten zijn de hoenen de zauberer en de hoeren en de merden en de jetterdijnen en alle die welig liegen en dat een dood is. Ik, Jezus, heb junt mijn engel met het zeichnis voor de gemeenten geschikt. Ik zie de wartel en kom ook van David zijn stam. Ik zie de schienen der morgen stieren en de geesten de bruid zaaien, kom. En wer dat hiert, die zal ook zaaien, kom. En wem darst, dem lot komen. En wer dat wel, zal dat levenswoter umsonst nemen. Ik woon jeder einem, de profetische weer in dit boek hiert. Wer do irgendwat tausat, dem wat God de plagen tausaten, van die in dit boek geschreven stonen. En wer van de profetische weer in dit boek waagnemen wordt, dem wordt God zijn poort vom levensboom en van de helge stad waagnemen, wovon in dit boek geschreven staat. En die dat gezegd heeft, zegt, jo, ik kom bald. Amen. Jo, kom, Herr Jezus. Mocht dem Herrn Jezus zijn genood met jun alle zennen. Amen.

leven en dacht je voor niet naar het ziel te komen. Staat in de Claude Norest? Jezus zei, mijn schoop hier mijn stem. En wer nu niet zijn stem hier wel, en niet naar zijn stem horchen wel, en niet Jezus in je rond geeft, die wordt zijn stem nog eenmaal hier, wann Jezus waarakom wordt. En dan? In Johannes 4, Vers 24 en 22 lees wie zo. Ik zei hun te woord, wer mijn woord hiert, en dem ich leeft, dem ich geschenkt haf, die haft dat ewige Leben, en kämpft nicht ent ihr Recht, aber es vom Tod zum Leben gekommen. Ich sei und oprechtig, die Tiet kämpft, en es soll hier, dort der Todes, den Gottes sehen, seine Stimme hier wurde, en die hier wurde leben. Jesus seine Stimme, nu hier, bedient Leben. Jesus seine Stimme, nu nicht hier, bedient Dood. Wat is de Golden Urecht? Mijn wunsch en gebed is dat alle niet meer dit programma hier, sondern Jesus seine Stem, seinen Rob, komt van dorgen met mij.

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: Dat niet het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich. En als hij 5 jaar oud werd, liet zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voets arbeid met afwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broer zijn opzicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een kleinert loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten reinmerken. Dan traf zich dat aan het water dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broer zijn steed nemen. Dat je vallen al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet zich allemaal zeer goed feilen. De vrouwen die in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren methelpen. En een dag brengt een van de mejales een katalio met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in de katalio raam en zet hem met eenmaal door zijn zinders het maans sluit. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinders het sluit gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestelt zich dat, en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij geeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo is dat naar dat restaurant en wie is de andere mejales door zijn stromen kleid. En die tieren zich alle, wou smakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meest niet. Dan zegt een mejale, nu moet je over woe gaan wanken, woe er veel mensen zijn, dat hij dat kunnen zijn en woe stroomt die best. Hij weet over niet woe gaan, hij zegt, du hast nog niet een chast. Ook niet een begrafenis wat mij wat aangeeft. Dan zegt een mij, ja, nou dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wel stroom die in werkelijkheid best. Maar Gordon kent niet van de kerk. Dan zegt hij mij, ja, ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in de kerk nemen. Niet wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn niet sluit wezen. Hij hier niet veel van wat de prediker zegt. Waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hier hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus. Dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, bijzondere persoon, dat van die hem zoveel moet gereed, dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waar geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van die Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zozeer geliefd, dat hij zijn zoon Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat aan je leven niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zielige leven oven. Dit meer kan zeer onruhig. Hij had nog nie eier dat je wessen gepleegd. Ik denk einen zondag nog zijn predier en red hem daar weer in aan. Dan zag ik de predier, die pleegt dat je wessen niet, wie wir stout en zenden. Nu overvangt de juist en die aan te arbeiden, hast die van Jezus gehoord. Nu feilst du dat du best te kort gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no. Hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kocht zich dan een Bibel en vond hem al aan te lezen. Dan vond hij bald uit dat de Jezus weer werkelijk de zeiligmerker, wo de prediker immer van red. Hij horcht zeer van dan aan naar de prediker zijn predigten. In einen Sonntag nur der Andacht, redet er dem Prediger weiter an, und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt nu sto, vielleicht bloß dort es üt. Des Prediger, der halb dem Gordon, hij leert hem dat klaar uit dat Jezus voor zo'n mensen als voor Gordon, ook voor anderen, in deze wereld gekomen is, om zeilig merken die wat verloren zijn. Zij knijden zich aan en Gordon roept in Heiland aan. Zijn gebed wordt erheerd. Er kwam de vrijheid in zijn horten en ze hadden nog nie eier erleefd. De prediker zei hem dan, de vriend die wordt nu bald komen en die wordt die wel in de vrijheid waarnemen. Dan die kan dat niet lieden, wanneer een mens Christ wordt en vrouw is. Dan wijs hij aan naar Johannes kapitel 5, vers 24, wo Jezus zegt, ik zei u de waarheid. Wer mijn woord heert en den je leeft, wer mij geschenkt heeft, heeft dat eeuwige leven. Hij kent niet aan je recht, aber erst vom Tod zum Leben, der ich gedrungen. Die Prediger sagt, lehr dir den Falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zwiebel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker worden. Gordon ging nach Hüß, sei er Frau in sein Hort, und er wundert sich, wou dat zo'n kon geven, dat een nieuw leid, zo'n ongeschikt kon merken aan zijn leven.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzte Programm sah wir dort der König Nebukadnezar und goldene Gestalt bauen leid, und wie sie dort einsehen, dass möge alle Menschen durchfallen und dort Gestalt anbeten. Für der, wo wir sehen, dort Daniel seine drei Freunde den König nicht hier gaben, weil sie ankommandiert, dass sie sollen handfallen und dort Gestalt anbeten, so schwind aus der Trompeten wurden blosen. Wir waren seinen, wo Gott ernt, beschützen deid, trotzdem, dort das Menschliche zu seinen, unmählich wir, dort, sie würden mit Erleben davon kommen. Ich glaube, nu war der Ehren, angeschaut zu bleiben, am zu seinen, dort hier eine sehr große Lektion ist, für uns, von deren Tag. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel, und bete, dass du dien wird, nu war der muss rechtlich sein, und zu alle Töchter. Amen. Hier ist, war der Matthew, und der Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen vandaag terug naar dat derde kapitel en de 17e vers en dat Daniel boek. De zaak voor ons is dat de drie Hebreeuwse jonge mannen worden niet ver dat goldene gestalt doorvallen dat aan te beden. De bleven trouw totdat Moses gezegd dat ze zullen geen andere jette hebben voor God. Ze zullen zich geen gestalte maken van eerend woord dat boven hem hemel weer of onder de appeerd oder dat hem woter wir on je de eerd. God had to an gezegd dat hij een afgenstje God wir, en zo wieder. Ze zullen zich niet ver den drol begen en den aanbeden, oder den deine. Als deze Hebräische jonge mannen bleven true to er God, en mi esse dat worden deel corrosie nomen ha, gelijk stonen te blijven. En nu es den verklocht worden, en de chenig es zeer bassig. Hij heeft die jonge mannen nach enige gelegenheid zich dol te bieden voor den Aufgott. Aber ze geven dem König een interessante antwoord. Daniel, dat derde kapitel, de 17e vers. Zij, wanneer zo is, ans Gott, dem wie deine, kon, ans van dem brennende vier overraden, dan wordt hij ans uit deine hand raden, o König. Also, de jonge mannen maken dat zeer klar, dat wanneer dat Gott zijn welle is, dan kon hij aan uit dem König seine Hand raden. Aber zij, wat zij wieder zeien, en dit, mijn vrienden, is interessant. De 18e vers. Aber wann nicht, dan lot wie die nu weiter, o König, dat wie diene jette nicht deine worden, ook nicht dat goldene gestalt aanbeden worden, dat du abgestalt hast. Nu wo wie zijne, wo des man Nebukadnezar zich dort het woord beantwoordde. Dit is dan eindelijk ook zo als een aanleiding tot dat nächste kapitel. Wils wie worden hier een man zijn op een troon die niet ganz normaal is en zijn denken die eindelijk erzinnig is. 19e vers. Dan weer de Nebukadnezar geveld met oorje en de woord stierg op en zijn gezicht tegen Shadrach, Meshach en Abednego. Hij zei dat de vier over zal zevenmaal heter gemaakt worden als gewijnlijk. Nu is er zijn begraf ook, dat weer met dit man. Hij is nu zeer wuttig. Dat vier zal nu zevenmaal heter gemaakt worden als gewijnlijk. Dat weer even niet nedig gewast, maar dat heeft ons een zin van wat en dem chenig zien hoort weer. Hij gaat van één even drieven naar dat nächste. 21. Vers. Dan worden deze mannen vastgebongen en ere wanniks en raak en metse en ere andere kleden en den wordt en een med van den brennende vier over gesmeten. Anders gezegd, die houden al ere kleden aan als den wordt en vier over en dan gesmeten. Dat zegt ook dat Nebukadnezar houdt sterke soldaten aangekommandeerd die drie mannen hem over en aan te schmieten. En wils dat vier zo zeer heet weer, verbrenden de soldaten als zij de mannen en hen schmieten. Dat is heet. Jo, die moesten er leven aangeven, dem er zijn je chenig zijn bevel te erfellen. En zo vallen de drie mannen en den over en hen. Dat hier zegt me zo, dat de over op weer naar boven gaan. Wils dat zegt dat de en hen vallen. En zoals ik zei, wils dat vier zo schrikkelijk heet weer, verloren die mannen ihr leven die aandoor en den schmieden moesten. Nebuchadnezzar had niet wat respect voor zegoor zijn soldaten ihr leven. Aber sie wat nu passiert. In de 24 en 25ste Vers. Dan werd Nebuchadnezzar erstaunt. En hij stond haastig ab. En zette zijn königliche Offizieren. Deed wie niet drie mannen vastgebungen en een med van dort vier en een schmieden? Ze zeiden, de arme dat is zo oud, enig. Hij antwoordde en zei, check, ik zei vier mannen, los, en die gaan naar de raam, met en dort vier, en maak den als nust beschädigd. En de vorm van den vierde is zo als een van de Gottes zeens. Ik wil dit laatste en weet anders zeggen. En je zult vielleicht zeggen dat Nebuchadnezzar zeed dat de vierde weer zo als een van de jetten zijn. De Nebuchadnezzar had geen wetenschap van de ware God, also would hij niet gereed hebben van een zo als een Gottes zijn. Hij had geen idee wer de vierde weer. Want Daniel arm ook al had proefd bekend te maken met de ware God, had de koning toch niet een woord voor wetenschap van wer dat kan zijn. En ik leef zekerlijk dat de vierde weer de ware Gottes zijn, Jezus Christus, voor hem dat hij in deze wereld en dan kwam. Nu, Jafak Obacht, de vier over moet zijn een opene vier over je vast, dat hij de maat verre een opening haar je houdt. En de koning dacht zo bij zichzelf dat de drie mannen worden plaatselijk dood zijn en weer kunnen en zo'n vier leven blijven. Dat denk je gewoon niet. En hij wil dat toezien hoe die daar verbrennen worden. Met dat hem zin kan een goed verstaan waarom hij zo erstaunt weer als dat niet passiert. Die mannen gingen door hem vier erom. Meest zoals wanneer ze door een goede tijd binnen houden. En wat besonders te erstaunen weer, wie dat door een vierde weer. En wils Nebuchadnezzar niet wetenschap houdt van God, kon hij bloos denken dat het zekerlijk moest zes wat zijn als een gewinnelijke mens. Dem leidt het gans anders als de andere drie. En dat de drie die true willen was door dem Heer, door levendig werden en door ram gingen, weer een zeer besonderd wonderteken. Nu wil we hier een mol en bed een paar teken molen betekken. Daar is geen andere weg dit duidelijk te maken. Entweder dat passiert, oder dat passiert niet. Aber jo, dat deed passieren. Dat je het niet weg te erklären. En entweder du je leest dat ganz en goa, oder du je leest dat niet. Entweder dat Daniel boek dat leer, oder dat je het ernst de waarheid. Aber waarom wordt Daniel leer? Dat wordt geen zin hebben. Dat is zo schoot, aber dat is zo, dat zijn zonen die brukken de schrift weerd, aber bij aan menen die zes wordt. De zeier dat meent zes wordt als wat het werkelijk zegt. Aber mijn vraag is dan, wanneer God niet meent wat hij zegt, waarom zegt hij dan niet wat hij meent? En wanneer hij zegt wat hij meent, en meent wat hij zegt, waarom neemt we dat dan niet aan, zoals het aan je geeft is? Zij me, bedenkt u dat? Zonder die zeier dat het niet meent wat het zegt, zeier dan dat het een geestelijke mening is. Mijn vriend, zo'n denken is heikler. Dat deed mensen bloos verleiden en deed mensen beschommelen. En je weinig wat zo'n je doen om mensen te verleiden. Ik had dat eerder gezegd en daarvan je reed, dat er veel valse leer is en dat is over de ganse wereld verspreid. Iemand wat dat niet met God zijn woord stemt, is valse leer. Nu, daar zijn predikers en leraar de Bijbel weer brokken en er predigen en ongerechte, aber zij brokken die aan een andere weg. En zij doen dat met dat in zin dat zij die mensen verleiden willen. Dat is het ziel. Dat is het zwak. En die doen dat moet welens die mensen te verleiden. En Amahan is door stolte hingen rond wie zij willen noodvallen hebben. Die brokken sprook en proberen de waarheid weg te schuiven. Zum Beispiel, in de Evangeliumsbeke im Nieuwen Testament, is de Geschichte, dat Jesus op een Water ging. Zonder die de Waarheid verdrehen, en wondertekens nicht annehmen. Sei er dann, dat de jinge dachte, dat Jesus hout appen wollte jegonen. Aber wat dat eindlich meint, is dat hij de lang den Eva jink. En zo verdreie de schrift. Ik weet, dit hielt zich graf euch, aber dat is zo, wils dat is kraakt wat de dievel. To Eva zeid, als hij haar em gode beschommelen deed. Hij brukt God zijn woord, maar deed dat verdreie. En zo'n passiert in zeer veel steden, jeder zindag. En veel tjoeke, deeg de ganse welt. En dat is zo schoed. En wat mij zo zeer schlecht gaat, is dat door zo je naar de Bibelscholen zendt. Die dat namelijk het doen. De Bibel zegt dat im Anfang deed God de hemel en de eerd erschaffen. Over die valse leren zei dan dat, nee, dat is eigenlijk niet wat passiert. Wat werkelijk passiert, weer dat deeg een langzame ontwikkeling passiert durch veel miljoenen jaren. Mir so de zoten zelfs, das hänge veel van zo'n falsche leer. Mir so dat es leichter te leven dat God deze welt al erschaffen deed, als te leven dat wie mensen van open herkomen. Daar is ook de geschicht van de weetvrouw erzien, die dood vier, en op een wagen om grafhaf gedrocht wat, dat een evangeliumsboek is. De valse leren zeiden dan dat hij niet werkelijk dood weer. Ze dachten bloos dat hij dood weer. En als Jezus toe aan reden deed, verschrak hij zich en woek op. Weet je wat zo'n deed? Dat mocht leiden van zijn familie. Zijn moeder bijzonders. Wil ze zich zeggen weer dat hij dood weer. Op zo'n is ook waarde zo. En weder je leest wat de Bibel door zegt, oder du leest dat nicht. En zo is dat hier ook. En weder du leest dat die drie jonge mannen worden en vier over en dan gesmitten, oder du leest dat nicht. Dat is aanmerkelijk dat drie jonge mannen kennen en een heter vier over en dan gesmitten worden en die niet ons verbrand wordt, buiten dat door een bijzonder wonder passiert. En door deed. Also, en weder du leest dat oder du leest dat nicht. En ik leef dat, vriend, van hart, niet bloos dat. Daar is een vierde man daar binnen en een vier over. En ik leef van hart dat de vierde weer zes tjener als de Heer Jezus zelfs. En ik had dit al erwähnt als ik dit kapitel aanvang. En wil dat nu waarde betonen dat dit een historische werkelijkheid is. Maar dat is ook een beeld van de grote triebzaltijd. De vier over is een beeld van dat bijzonder lieder dat während de triebzaltijd passeren wordt. En des man Nebuchadnezzar is een beeld van dat beest dat uit hem zee kampt, de antichrist zelfs, de laatste weltharscher, en dat gestalt is een beeld van dat eerlijkheid dat de antichrist im tempel abstalen wordt. En de drie jonge Hebreeuwse mannen zijn dan een beeld van dat evenblijfsel van true Juden die derg wonder worden bewoord worden en de triebzaltijd. En dan wat zeer interessant is, is dat Daniel niet in dit ganse kapitel te vinden is. Wordt niet mal erwähnt. Wo is hij? Die weer door niet ruim schijnt. Dat is goed mogelijk, wils hij zo'n hoge onthoud en de regering, dat hij irgendwo aan dat Tjenigrijk weer weg van Babylon, op de Tjenig zijn geschaft. Maar hij is een beeld van den die geraad zijn en deze genoeg tijd. Wanneer dit ganse een beeld is van de triebzaltijd, dan kan Daniel zeer wel een beeld zijn van den die geraad werden, die je meent nu, en wie dem Heer im Himmel worden zijn de echte entrekking. Weg van waar de grote triebzaltijd wordt zijn. Mij is zo dit ganse is een wonderschijn beeld. En dan is door de vierde man door hem vier over. En dat, zoals ik zei, leef ik weer de Heer Jezus zelfs. En hij wordt ook met de evenblijfsel Juden zijn en de triebzaltijd, en wordt dan bewoorden. En joh, van wie van zijn reden, zie ik zeer dankbaar dat de Heer Jezus nu ook met ons is. Hij heeft dat versproken en deed dat ook, van wie aan ook niet zijn kennen. Ik weet dat maakt me wonder wie, even dat, wils wanneer trouble en weder is in het leven, dan wonder wie maakt me waar Jezus is. Maar hij is door. En niet bloos dat, de Heilige Geest woont in ons, wie weten dat, Wilst dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft? Jezus zei in Johannes 16, 33, dit heb ik nu gezegd, dat je en mij vrede hebben, en deze wereld waar je nood hebben, overziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En ik zei, God zij dank, tot dan.

Nu het is 28 en 27ste vers in het derde kapitel. Dan schreef Nebuchadnezzar dichter bij naar de deur van de vier over en zei: Shadrach, Meshach en Abednego, de allerhoogste God zijn dienen, komt uit en komt her. Dan schreef Shadrach, Meshach en Abednego uit van Med en dat vier, en de helden en de gouverneuren en de kapteinen en de chenissen en roodjevers, die daartoe verzameld werden, zagen de Romanen op den ere charpe dat vier China macht had je hoort. Dat hoor op ere charp weer niet mooi verzeind, en ere kleden werden niet geënderd, en dat je rug van vier weer niet op aan. Dat weer niet mooi te rekken dat die een vier weer je waast, of ze goor dichtbij. De Bijbel zegt dat door worden Christen in hemel zijn, die door worden zijn zoals van ze uit een vier zijn geraad worden. Maar aan deze mannen weer niet zo wat in te worden. Nu moest Nebuchadnezzar aanerkennen dat deze mannen de allerhoogste God zijn dienen waren. En hij deed ook. Maar zo dat hij nu al een beetje dichterbij komt, God aan te erkennen. Jo, die kwamen uit de hart ruit, zonder dat ze iedereen wat schulden geleden hadden. Dat, mijn vriend, is een wonderteken. En waarde entweder oder, du je leest dat oder du je leest dat nicht. Du kannst nicht sagen, dat du en Gott je leest, wann du dit nicht leest. Bloß wie es dat veel jaren terug beschreven wird, meint nicht, dat dat nicht wirklich passiert. Wat wirst du damit doen? En nu kommen wir bei dat laatste Eindelung in dit Kapitel. Nu habe ich dem Nebuchadnezzar seine Evertzeiung. Da is een Befehl, dat met de Hebräische Mannen er Gott te doen heeft, en dat Nebuchadnezzar deze drie mannen hoog beriemd moog, hij geeft een zeer beriemde ambte. Dat zijn dan Shadrach, Meshach en Abednego. Er reichte namens weer Hanania, Mishael en Zacharia. Nu de 28e vers. Dan zei Nebuchadnezzar, je zegent als de Shadrach, Meshach en Abednego er God, die zijn engel je schekt haft, en haft zijn deine, die een arm vertrude, je raad. En haft hem geen niet zijn woord geëndert, en jewe er het jaar per hand dat ze niet voor de andere jette, deine oder aanbeden, buiten er eigene God. Daarom wak ik aan je zaad, dat alle veldje, nationen en sproken, de eerend wat slacht het zegt jegen Shadrach, Meshach en Abednego er God, zal u ten neen gereden worden, en er hieze zele to een secret gemaakt worden, wist dat geen andere God is die zo raden kon als dit. Dan deed de chenig Shadrach, Meshach en Abednego om te geven in de Babylon-provincie. Daar is niets persoonlijker aan dit wat Nebuchadnezzar hier zegt, maar hij deed de levende Heer God zijn almacht onerkennen en deem dat hij de drie mannen raden deed. Hij heeft toe dat er God machtiger is als hij is, en is zijn overtuigd van dat. En dat nächste Kapitel leef ik waar we een persoonlijke zeichnis zijn van de Nebuchadnezzar. Daarvan dat hij zich tot de Heer handjeft, anders gezegd wie kunnen zijn, een zeichnis daarvan dat hij zich bekeerd heeft. Dat neemt een lange tijd voor dit man van zijn heidnische weg te komen en naar de ware God te komen. Maar dat is ook wat veel mensen nu durch kunnen. Dat is eenerlei dat ik voor kan gezien heb, en mijn jaren als prediker en evangelist. Ik kan nu aan meerdere mensen denken, die meerdere jaren door met te doen hadden, en wie deden dan met veel van die arbeiden, dat ze niet bloos de waarheid hielden, maar ook even gezegd werden dat het evangelium werkelijk de enige weg weer je raad te zenden. Een oorzaak verzond als mij wenst zo, als mensen er stoltheid. Dat is niet leicht voor veel mensen, dat aan te erkennen dat ze zich niet zelfs raden kennen, dat er zogenaamde goede woorden niet helpen kennen om hemel te komen. Zo weer dat met deze Nebuchadnezzar. Hij weer een zeer stolte man. Maar we zien nu dat hij aanvangt

ook. Doe niet krom zo je, want die Heer die niet van slemmet weg houden deed. Hij wil verlicht wat veel je rater doen en dem dat hij ons en onze troubles bewaren deed. Dat zal goede troost zijn voor ons. Dat is ook wat de schrift ons zegt. Johannes de 10e kapitel 27 en 28e vers. Mijne schoop heren mijne stem en ik chan aan en zij val je mij no. En ik geef aan dat eeuwig leven en zij worden niemals aankomen en geen kan die uit mijn hand rieten. Johannes 17, de elfde vers. En ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar die. Heil je vader, hul den zeggen en die noemen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn zoals wie eens zijn. Johannes 17, 15. Ik bid niet dat u aan uit deze wereld zult uitnemen, maar dat u aan van den beze bewaren zult. Hebreeën 7, 24. Daarom kan hij den ganzen geraden, die derg aan no God komen, zentemol hij een eeuwigheid leeft, van aan te beden. En dan in 2 Timotheus, dat eerste kapitel, 12e vers, zegt de apostel Paulus, dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet. Ober ik schaam mij niet, dan ik weet aan wem ik die geleefd ha, en zie mij even zeg, dat wat ik aan onvertrouwd ha, hij voor mij bewaren wordt, wat aan jan dag. Vriend, du en ik leven nu in de wereld en woont wie veel trouble worden ha. En je van God zien het kingen, ervoren wat dat meent en zoont een ente je rode, dat zo is als een brennende vuur over. Ober o, mijn vriend, hij heeft de eeuwigheid en zijn, en hij wordt die bewaren. Jo, ook en den vuur over van die ervaringen. En hij wordt die ook door rut brengen en zien het tijd. En wordt die zegen en eer geven door derg, wanneer u dat en zien noemen uit hulle kanst. Manchmal is dat zeer schwor, ik weet. O, wo ik mij wens, wanneer ik zo'n geloven mocht ha, zo standhaft te zijn, als die drie jonge mannen hadden. Ik moet dat toestonen dat vorken, toevorken, en mijn leven, do ik mijn wunderschöne Heer, nicht en volle toevertrouwen zoals ik zal en kan. We worden dat nächste Mal in dat vierde Kapitel zijn in het Daniel Boek. Dit is ook wat een zeer interessante Kapitel. Ik hoop je was mij hier dan treffen. Maar dan gaat de zegen, mijn vriend.

keerde in het water aan de stoel van zijn broeder Frans voorbij. Frans deed tijden regnis naar hem. De zoten bleden door in zijn boekraam. Frans, kost u me helpen bij hem leren? Hij draait zich kort om. Nee. Deze antwoord trist hij zo ervoor. Op een noogje wordt Frans waren de eerste en hij wordt aan wordt uitlachen wanneer hij de slechte nut wordt brengen. Frans en Theodor verstonden zich gewoon niet goed. Theodor werd een beetje eiler en hij leed zo zwaar. Oh, dat valt hem alles zo zwaar. Hij verstond dat einfach niet wat de leraars van hem willen. Frans, zoals het uitzag, valt hem alles zo in schuld. En wanneer men hem bevroeg, de had schon gelost Theodor wat te helpen. En am leufsten jagde ze bij zich. Frans had immer een grond waarom hij kon dem Theodor waren nertje. Zo wie ook vandoor. Ze moesten zich mal waren jachten. Eens wat voor het kleine stedt had ongevangen dan jint dat ze dem ganzen noem middag. Theodor wie al gans vertwiebeld. Ey, goof ons een woord als onze ma zeien. Zij nicht onze ma. Bist du die sicher dat het die ma is? Jo, zei Theodor. Am een paar dag als vergonnen wäre, jent het wader am ernst wort einer familie, wer wort voor een hoer had. Na, zei Frans. Theodor, es wunder mi, waarom du bei uns so eine dunkle hoer hast. Hast du allemaal wat je hiert, dat een mens alle soorten ooieboeren is? Een mens heeft ogen, zoals zijn ma en zijn pa. Zie toch maar aan zijn ma en pa aan. Die hebben beide blijven ogen. Ook Ed heeft blijven ogen. Onze Agnes heeft blijven ogen. Onze Tina heeft blijven ogen. Bloos du hast bij ons dunkle ogen. Wat denkst du om wat het licht? Dat weet ik niet, zei Theodor. Dat heb ik in de school nog niet hergenomen. Na, dat zal die tendenzen geven. Een arme vader vangt Frans van dit aan. Eenmaal brengt Frans. Theodor, vroeg maar aan ze maar, als du wirklich etzend bist.

0: concerned had hij nog niet gedacht. Zal dit werkelijk zo zijn dat hij niet het kind van mama en papa weer? Hij ran op in zijn stoof, schmoot zich op zijn badnapper en dacht nu, kon dit zijn? Hij dacht nu aan dat alles wat Frans aan de laatste minuten ze alles aan kopje smeten had. Ja, dit moest zo zijn. Hij tweelde zich erom en tweelde zich erom, nee, dit kon hij niet langer uithullen. Hij werd draufgegaan en mama einfach vragen. En dan kon hij aan de dag zeggen. Als hij in de kuchen in den kwam, zag hij dat mama er wat in de kastrol rondreed. Mama, moet u wat vragen? Nou, vraag toch! Zei ze en dreed zich om kort om. Mama, dat is wichtig. Zij zacht het, dat Theodor zo bedreigd weer. Zij nam de kastrol schwind van de pliet en kwam naar am. Theodor, wat bedreigt die dan zo? Mama, zie het je kind? Zij nam hem vast om en zei, wie zijn die zo ja goed, Theodor? Du je hier zu ons en wie zijn zo vreugd wie die hebben. Mama, het vroeg als ik die kind weer. Nu wordt het ganz dol. Kom wel van mal en zool neen gonne. Wie zat ons du een beetje te pan? Zij zaten zich aan en de mama vang aan te vertellen. Theodor had het die alleen zult zeggen. Dat had hij al zo voor lange tijd zeggen. Aber eerst we dacht het Emma, dat is nog niet onze tijd. Weet je, Theodor, als eigenlijk papa ons bevriede, schijnt God ons schöne Tina. Wie wenscht ons ook zo zo een kind? En dan hebben we veel gebed om een kind. En we hebben ook veel in de avond en vroeger, als zou ons niet kunnen, eerst we een kind verhelpen. En Theodor, eens van neuer zweert ons telefoon. En die vertelde ons van een kind, een kleines jongetje, dat we gevonden worden op een goos en een eindhuipstoos. Daar lag het bijna, ganz noachtig en had schijnlijk gebreld. Dat kind kreeg wie dan. En wie waren zo dankbaar. Mama, wist je zei dat we eet? Mij had men einfach ruutje smeten? Zoals mijn Melruut Schmidt? Jo, Theodor, eerst zijn we er te veel geworden met die, aber wie we zo dankbaar, wie zagen dat God had onze gebeden gehoord en hij had ons die geschenkt. Da wens koffie die ook de noemen Theodor. Is dat hoort, God heeft ons dit geschenkt.
1: Aber mama, dan zie ik gewoon een schöne.
0: Theodor, du je hierst zu uns. Wir haben die von ganz klein ab. Und wir sind die soja, soja gut. Wir sind die kreize gut aus unser eine Zinja. Und wusstest du, als wir die das meisten Jahr haben, was Gott hat so gemacht, dort wirkt noch ans Franz Trischer. Im Bild darauf, Trisch wirkt noch Agnes und Tina. Gott will dort, dass du in unsere Familie so leben.
2: Sag mal, wie kommt

0: Nu zaten zij, zelfs meestal des avonds, alle tip in de broederstof. Papa leest de zeitung, mama knetter wat. Tina en Agnes speelden tip een spel. Frans leesde wat en Theodor zat in zijn been. Eens en weer stond hij op en zei, ga aan mijn stof. Theodor, wist je nog wat leren? Hij wijfelde dus met een kop en niet nappen. Dan schroep je zond, want je deel doelaar je is. De klok is al 7:30, we waren alle voor het schroep begonnen. Hij niet nappen. En hij dacht plus, hoe kon hij dat een worden als die mij werkelijk goed zijn? Hoe kon hij dan proeven dat hij dat zei, hoe goed die mij werkelijk zijn? Hij even leid, haan en tred. Nu hier dat we dus ook al alle jente doelaar. En hij zat nog eenmaal en even leid, hoe kon hij dat plus een worden? Jo, want mij wordt wat passeren, dan word ik dat zoen je. Want het is voor een krankenhuis zijn. Dat hij voor de zoon je. We slijmen het aan mij weer. Maar nee. Het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon hij de plus M worden. Jo, dit weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal zitten als hij zich voor de zorgen maken. En als hij voor je leidelijk zijn om je lust te zijn. Hij even leidt met zich. Wilde hij dit verdunnen? Ja. Hij pakt zijn voetgeld aan, zijn snipslomp, zijn bibel, en nam zijn schulzaken met. En nu wordt hij morgens en morgens van de schul einfach niet naar huis komen. Wat lood kon hij niet aanslopen, wenn hij bloos dacht, wo wordt het gaan voor, wo zal het me verstoppen, en wil dit alles wat zijn, en wil hij dit wat een worden, als hij überhaupt zachte. Op een dag in de school kon hij überhaupt niet goed te herrschen. Hij moest hem tijd even bloos denken, waar hij nu voor zijn school wat gaan voeren. Zijn morgens had hij al voet, niet zijn voet bij mijn oude heen gesteld, hij had het in de school heen gesteld. Dat wanneer ze alle ruit randen en er reden namen en hun huis voeren willen, dan wordt hij in de schuil gaan en zijn rood doornemen en vandoor weer voeren. Als de schuil uit weer, brengt zijn vriend de heen. Theodor, wo wist u heen? Ik kom voort, ik kan zo les voeren. Nu schwinde de andere ziet voeren, bloes niet door aan wo alle. Hij voer en de gozen aan, en u de stad ruit vierde. Ja, daar voer hij nu de lijn, door voor de ganse verbrette weer. Hij voer en voer en voer, zie zich immer naar alle zijden om, als hij me bloos zo'n bekonde zag. Nee, hier werd zo'n mens, wieten breit. Hij ziet zo erover dat hij me zo'n in je zes zitten kon, wanneer auto's voorbij voeren, dat hij me bloos niet zahnen zullen. En zo voer hij met zijn rot. Ja, maar woehan? Woe zal hij hier te nacht blijven? Ja, daar hing je de ene verbrit. Daar wordt hij zich verstoppen en daar wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok wilke 2:30 en vangt om te hongeren. Wat zal hij bloos eten? Ja, daar verre. Daar in de loft, daar wordt hij gaan gaan. Daar stond ook meerdere grote hoge hiezen, waar vele van deze arbeider leefden, ben in deze verbrettige arbeider. Hij ging in de loft, zet zich rum, nee, zo'n mens vindt hij zand. Hij wil zich gaan, een paar broodjes kopen. En daar wordt hij dan eens van de opeten, in een liter malt. Hij ging bij de broodjes, hij weer al ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje sokkerplots. Dat smaakt ook schoon. Hij nam zich voorerst dat het van hem sokkerplots, een liter malt, en nu wordt hij betalen gaan. En dan schwinde zijn versteed. Als hij aan de kosten, hield hij van hen in zijn röpen. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie weet dit? Ja, dat weer Sarah uit zijn kloot. Theodor, wat verfierst du diese, wenn du mir sitzt? So als so schlimm uit? Hast du hier wem besorgt? Wo tust du denn das hier jähnt? Du, ik moet los. Niet meer voor het half van Slenja. Nu nam hij schwind zijn zakkenplot en rand los. Nam zijn rood en voer. Jo, bedijf verbreed, tot hij het huis door betekent. Door wordt hij te nacht blijven. Hij leed zijn rood onder haar aan en ging door Nena. Door wie al zo'n mens, zoals u zag, werd de oebed al allen huisje gona. Hij zegt, jo, hier wil ik naar steed, daar wil ik ons er moeten rijden. Hier wordt hij zich te nacht aan zaten. Hij zat zich aan en vang aan te eten. Als ich kreis den schönen Platz rüttelholt, den er malt, hier wird häusig nu gemütlich morgen. Ab einmal hier der Schritt kommen, da kommen wir. Fu, wann der am hier nu finden würde. Heu wird wahrscheinlich aber erst, dass seine Hund immer da la tögend, und heu sind Sockerplatz ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt kommen immer nur da. Hätte bleib verstohne. Heu ist hier dat, dat wir an eins auf. Dan hier hij een deur knoren en ook een sleutel voor de ruimte gedreht wordt. Nu wordt de gans diesta, am houden ze hier ingesloten.
1: Na leuvertjent wat meest u, de Theodor heeft zijn maandje al in deze korte tijd erleefd. Op het goud weet dat hij van thuis einfach weggerand is. En nu zit hij door in de fabriek, ganz allein, in es eingeschloten. Wo mocht hij sich durbifeile? Oh, und vor allem, wenn man sich hier war leicht, die Nacht steht noch bevor, dat wird noch dunkel. Ich will nicht in sie in Hüt stärche. Und du? Wird dat mit Theodor wiedergeht, wird heu erlebe wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstund wada von Tante Natascha wiederhere.

0: klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Welkom to een jederende deze van de osche zendung van Wortsachte Bibel haft angestalt. Jun redner is Johann Dich. Ik moet mij verken wonderen wo die menschen in de apostelgeschicht tom grauten deil noch kracht zu zijn als de menschen van deo. Wie haben ons noch nicht sehr verändert. Eind oberkampt immer war er sehr klar erruut. Wann een mensch sich wahrhaftig zu Jesus bekiert, dann wordt ons leven anders. Wie worden dann von binnen verändert. Eine wordt nie mensch. Alle werden, wo die Apostel Paulus handjenk, gauft het nie gemeinten, der uit zo'ne nie bekierde menschen entstonden. Dort is je ook dat biblische Bild. Die ware gemeint Jesu besteht bloß uit zo'ne, wat ware geboren zijn, in er leven Jesus evangeeft haben. En met diesen Gedanken wel wie dann von dir wiedergonen. Ik lood die nu aan door bieter blieven. Dat laatste mal, als ik über die Apostelgeschicht red, hier wie bij dat 18. Kapitel in den 17. Vers op. Kan je jut nog denken wat door passiert? Wel een beetje teruggeriepen. Paulus wie je van de Hauptstadt Athen naar Korinth gereist. Door had hij in jüdische Ajepoor Aquila en Priscilla gevangen? En met die stemt hij goud, en die weer nog met Paulus zijn predigt verstonen. Hij woont wie aan, en wil ze alle datzelfde handwoord geleerd hadden, en dat wie je selten merken, arbeiden ze alle taub en dat geschaft. En zo mögt Paulus door in deze vreemde stad zijn leven. Ob er zijn eerste verlangen wie door aan de godloze stad Korinth dat evangelium te predigen. Hij funk war er dat eerste bij de Juden aan, aber als die hier in arm in dat evangelium van Jezus lasterden, ging Paulus nur de Heiden en red to aan in dat huis van Justus. De Juden wollen Paulus aber loszennen, en zo verkleurden ze arm voor den römischen Landesverwalter Gallio. Aber die gauf zich nicht damit auf, en jucht de Verklärer uit het Rechthuis eruit. En zo bewoord de Herr den Paulus, kracht zoals hij am im Traum versproken had. Ja, je nog denken wat voor een Traum hij door in Korinth had? Hij wier ohne Twiebel nog niet

heel lang door. En dat gaf al allerhand trouble. En hij merkte dat de Juden zeer jaren aan weer en dat hij aan vlees zo goed om leven nog stonden. En dan een nacht had hij een droom en de Heer had je aan deze droom aan deze weder gezegd. Ik lees die nog eenmaal. Hij zegt door, fürcht die nicht, houd aan te predigen en laat die nicht stelmerken, wils ik sie met die. En door zal zich keiner wehren die Schoden aan te donen, wils ik ha veel mensen in deze stad. En met deze troost kon Paulus dan wieder arbeiten in deze stad, wo dat nicht ganz ungefährlich wie für am te blieben. En doormet kommen wir dann nu bei den nächsten Abschnitt. En wir lesen in Kapitel 18 von Vers 18 an. Paulus bleibt dann noch eine längere Zeit in Korinth. Dann aber verleiht er die Breide und seilt mit Priscilla und Aquila taub Eva nur Syrien. In Kenkria leiht er sich der Hohe aufschnieden, wie's he haut in Versprechen gemerkt. Der Herr hat je Paulus im Traum gesagt, dass he keine Angst haben soll, wie's he mit am seine wird, in China wird am wort kennen andaunen. Und so bleibt Paulus dort in Korinth für anderthalb Jahr in lehrt die Gemeinde. Nu sagt er hier in diesem Vers, dass Paulus mit Aquila und Priscilla taub Korinth verleiht. En ze zeilden in de richting van Syrien. Als zij in Kenkria op het schep stieren, zegt dat leidt Paulus zich de hoor afscheren, wie's hij in verspreken gemerkt had. Bij de Juden werd het eermaal gedonen. Dat nannt zich een Nazaritische gelibde, oder verspreken. Dit is ons van Paulus ganz onbekend. Wie weten niet neef wat het verspreken bedeed. In woerem dit met oor afschnieden taubhank. De meeste Bibelforscher geleven, Paulus mürk hier dat verspreken van een Nazarit. Zoals ik al zeed, wo dit voor een Jüd nuchtbüter geweineljet zennen. Aber voor Paulus, die zich nicht meer aan de jüdische Gesetzen bingen leidt, schient dit büter geweinlich te zennen. Mij wird het zo schienen, dat hij dit nicht doorwegen deid, om ver Gott hecher angeschreven te zennen. Aber wie's hij doormet de Juden bewiesen wil, dat hij er gesatz nicht ganz verschmeit, wovon die am Emma beschuldigen deiden. Hij seht je in 1. Korinther 9, Vers 20 mal so. Für die Juden wart ik so's een Jüd, dat ik die Juden gewinnen kon. Für die, wat onja dat gesatz zijn, wart ik als einer, der onja dat gesatz is, wann ik selbst ook nicht onja dat gesatz zie. Dat ik die gewinnen kon, die onja dat gesatz zijn. Nu zeilden zij dan in een oostelijke richting en komen bij het vastland van Klein-Azien, wat vandaar de Turkije is. De hoven, wo ze dan aanhielden, weer Ephesus. Dit wie ook een hovenstad van grote bediening, kraakt zoals Korinth. We lezen nu in vers 19 wieder. En hij kwam naar Ephesus en leidde door. Hij overging in de scholen aan en reed met de Juden. Ze bouwden hem dan dat hij nog langer bij aan blijven zal. Hij overging daarop niet aan. Maar neem afscheid van aan en zei, ik moet onbedingt in Jeruzalem op een vast zijn. Maar ik wou, van God het zo wel, waar het terugkomen. En hij voer van Ephesus weg. Want het zegt, hij leidt de door, dan meint dat Aquila en Priscilla. Zijn goude vriend, waarmee hij toch woont, door in Korinth. Dit eierpoor leidt hij dan in Ephesus, en hij zeilt weg. Aber eier hij dat deed, jenk hij voorts in de Judenschool om door van Jezus te leren. De Juden door hadden schienbaar op het hoort verdaad wat Paulus aanleerd, en ze willen hebben dat hij nog langer blijft. Paulus aber wollte dort nicht, wie's am dort Pard nur Jerusalem zum Fast reinzukommen. Dit hat scheinbar mit dat Versprechen zu donen, wat hij in Kenkria gemerkt hat. En so fuhr Paulus allein auf von Ephesus nur Jerusalem abtau. Vers 22 redt aber mal ganz knapp von seine Tiet in Jerusalem. Da sagtet, en hij kam nur Caesarea
en jy reiste jy meint en reisd af na Antiochien. Dat reed jy nischt van dat vast, oude dat verspreken wat hy gemerkt had. Dat zegt bloos, dat hy die gemeint durchreisen deed. Dit wordt aan de gemeint in Jeruzalem gewassen. En van Jeruzalem uit reis hy op een voets naar Antiochien, wo die gemeint weer wat amemol rutgeschickt had. Eine mes dat een beetje wunderlich, dat nicht meer door even berecht is, wat dit vast dan weer en waarom hy so jaren door zijn wil. Daarvan zegt ons Lukas reinigst nicht. En wie moeten dan bloos aannemen dat Paulus dit deed om de Juden je vertrouwen te gewinnen. Wie gaan dan op vers 23. Daar zegt het, hij blijft door een tijd lang en reist dan weer en ging door het Galatische land van een stad naar de andere en ook zo door vrijgeen en stoort al de jinger. Hier wordt ons kort berecht, wo Paulus seine dritte Missionsreise anfing. Jij jüt noch denken ab die zweite Missionsreise, wo der Heilige Geist Paulus und Silas nicht leid in Galatien dat Evangelium predigen? Nu hat der Heilige Geist dort ohne Zweifel geloten, wie's dat sagt, hij reist auch durch Phrygien und stärkt die Breida. Wie weiten je nicht Gott seinen Willen und all diese Dinge? Ob er einem Champte zu fair, dort Gott an ersten um wahrsten haben will, no Europa. Nu hat Paulus do all den Anfang in Europa gemerkt, und wird bestimmt, wat er zurückkommen, no Philippi, Thessalonich, Korinth, und auch Ephesus. Nu leit der Herr auch wieder im Osten in Angonen, dort wird von Jesus zu predigen, eier hei zurückreist, no diese Städte im wahrsten. Hei hat je versprochen, hei wird zurückkommen, No Ephesus. Wann wir an unseren Text dann wieder lesen, wird uns hier eine ganz andere Person vorgestellt, die in Ephesus, auch Lothar in Korinth, einen sehr großen Einfluss hat. Wir fangen bei Vers 24 an. Entwischen wie Apollos, in Jüd von Alexandra, nach Ephesus gekommen, dort wir ein geläufiger Redner, der mit der Schrift gut bekannt wir. Dis Mann Apollos mot ein sehr antragender Mann gewas sein. Dort sagt, hij kon geläufig reden. Erstens hat Gott am der Redner gov gegeben. Hij wie aber auch Gott in Schrift geliert. En Alexandra, wo hij herkam, wie eine sehr bekannte Schaul für die Juden, in dor mot des Apollos ohne Zweifel studiert haben. Wann ich so an diesen Apollos denk, in wo Gott herreden kon, dann denk ich an dort, wat wie vierken an unsere Gemeinden daunen, wie daunen Prediger schwelen. Ek wart ook emol von meine Gemeind als Prediger gewählt. Aber du hast mir eint über Jahren klar geworden. Wann Gott Prediger beropen deit, dann sind dat zone, wat hij ook die Gov gejeft haft, te reden. Dat is schod, wann einst jemol ein Prediger von Menschen gewählt wordt, dem Gott aber nicht dort tau gewählt haft. Und ich denk hier träge an der Gemeint, wo ich aus Tschend ab was. Da wären mehrere gewählte Prediger, aber der eine, der kann sehr schlecht reden. Dem fallet auch sehr schwor. Und ich weiter noch, dort an der Sindel, wann hei predigen deid, dann jink die Menschen dort als schlecht, dort sie würden matten eine ganze Stund satten in dem tau hieren. Die Mann kann einfach nicht reden. Wann ein Prediger bloß von Menschen, aber nicht von Gott gewählt ist, dann kann dort eine trüge Geschichte sein. Dann ist das Ferken für diese Prediger sehr schwor und für die, die am Tau hier matten, noch meist schwander. Ich sage noch einmal, dort wann Gott ein Prediger zum Predigen beraubt, dann haft er ihm auch die Redner gov gejeft. Und des Apollos, dem hat Gott der Redner gov gejeft, aber an seine Lia, da fehlt noch wat. Und dort sei wir hier dann Lothar. Wir lesen aber Eva Apollos wieder, in Vers 25, und da sagt dort, des Mann, wie Eva den Herrn sin weich rechtig belehrt worden. Also dort meint, hei hat die Schrift rechtig verstohlen, dort Gott in Radar schicken würden. Und das sagt hier, in er red in Lied mit graute Begeisterung vom Herrn,
waar hij ook maar blauws met Johannes zijn duipen begon via. Apollos weer van horten een oprechte man. Hij wil God dienen, en dat deed hij ook door zijn prediken. Hij deed dat met grote begeistering, wils de heilige geest aan door te drijven. Over wat leerde hij aan? Hij had van Jezus geheerd over Mosaïa weinig. Hij wist maar dat wat Johannes de Duiper over Jezus gepredigd had. En wat weer dat? Wanneer ik Johannes in de predigt nog eenmaal uit hem Lucas brief lees, dan zegt hij dit. Ik duip je met water. Je wordt over einer komen, die sterker is als ik, je in dem ik niet weet zie, dat ik aan de schouriemes opleis. Die wordt je met hem heiligen geest en met vier duipen. Deze predigt bracht Apollos en deed ook mensen door op duipen als een teken dat ze even er oude leven hadden buzen gedaan en nu willen een nieuw leven aanvangen en vertrouwen dat de geschenken van God wel komen worden. Ik lees dan weer. Deze vond ganz vrij aan en een schouder te predigen. Als Priscilla en Aquila am Hirden nemen ze am Biesekje nern en leden am Gott zijn weg nog Rentelja uit. Deze vers zijn ons zeer veel over de deimietje Ernstellung van Apollos. Gewöhnlich stal wie ons zo'n Menschen nicht aus deimütig fair, nicht wahr? Zo'n wat zeer goed reden kan, zo'n wat uitgeleerd is. Jo mein wie immer, die waren zich hüchtnäsig donen, die waren zich nicht wat zeer loten. Aber nicht Apollos. Hij leidt zich wat zeien, wie es hij voorts morgen deed, dat dit dat ewige van die boodschaft weer, dat ewige van die Norecht weer wat am noch fehlen. Wann hij ook een ange seinener Redner weer, wat goud geschaut weer, wie hij reid zich ook belehren te loten. Stalt jun dit mal fair. Hij predigt in de Judenschaul in Ephesus, über Johannes seine Lehre, dat de Menschen zich sollen reid merken ab den Messias, der noch kommen soll. Und nu denk je mal nern, wer da zet in deze Versammlung. Dat zijn Aquila en Priscilla, die Paulus door in Ephesus geloten had. Aquila en Priscilla waren Kinder Gottes. Zij hadden al genoeg gehoord van Paulus in de predigt, dat zij zich bekeerd hadden tot Jezus en zij waren zijn Kinder geworden. Zij kenden de ganze geschicht van het Evangelium. En zij hieren deze Apollos hier te de Juden predigen en zeien, merkt junt reid op den, die nog komen zal. En zij wisten dat wir maar de halve waarheid, dat wir nog veel meer wat des Redner nog niet wist. Zij wisten ganz naiv, die Brocken nicht meer vorabchecken in een Hoffnung, dat de Geschenkte van Gott nog einmal kämmt. Jezus is gekommen, en wie kennen nu al derch am dat eivige Leben haben. En wat passiert? Aquila en Priscilla kreurten den Apollos no sich, en erklärten am, wat al alles seit Johannes dem Duiper seine Tiet passiert wir, wat hij aber noch nicht gewusst had. Wie merken hier nuscht, dat Apollos zich jeen anstiepert, ouder zich beleidigt feilt, dat deze lied am Ospredia belieren deiden? Hij haft zich schienbaar gefreut, dat am nu de ganze Wahrheit gesagt wordt, en hij deint dem Herrn noch ewiger damit. En damit kommen wir bei de laatste twee Vers, den 27. en den 28. Vers. Als Apollos no Achaia reisen wil, schrijven die breide Hahn en ermonden de Jünger, dat zij am abnehmen sollen. En als er handscheim, halb hij de Zeier fehl, die derche Gnod zum Glauben gekommen wären. En hij mögt die Juden dat ver alle Menschen uit de Schrift klar, dat Jesus de Christus is. En hier sei we ganz klar, Apollos, dat alle begrepen haft. Dort, wat Aquila en Priscilla am bijgebracht haben, dort zat am ganz klar, wie es hij nu de Juden bewiest, dat Jezus de Geschenkte is, de Christus. Dit wiest ons, wo Apollos zich van Geest Gottes Brücke leidt. Apollos wil no Achaia reizen, dat is Griechenland. Hij wil besonders no Korinth, wo Apollos dat jaar door fair de gemeente gerind houdt. En zo gaven Aquila en Priscilla
en die andere Christen in Ephesus aan een brief met aan die Bruide in Korinth, dat die hem wurden abnemen. Dit kon einer nicht einmal für selbstverständlich annehmen. Apollos würde je für die Menschen auch fremd sein. Diese Christen würden auch wundern, ob er vielleicht ein Irrlehrer wäre. Und da wären wir des Brief ganz wichtig, dort andere am verschlohnen würden und sagen, dit is ein guter Mann, lot am in jüne Gemeinde reden. Und dann sagt er hier, dass er halb die Seier fehl, die der sich not im Glauben gekommen wären. Wils Apollos ein guter Lehrer wäre, in der Schrift Seier gut kennen deid, kun hij deze nieuwe Christen in Korinth zeer veel uit de Bibel bijbrengen wat aan helpen deed en eren geloven te wassen. Maar niet bloos dat. Vele mensen wat nog niet Christen waren, worden door deze Apollos aangesproken, besonders de Juden. Dat zegt hier, hij redt tot de Juden uit de Schrift en voor alle mensen. Also dat meint, veel mensen hierden am Tau. Wenn hij tot de Juden reden deed, uit het Oude Testament, in een bewijs dat Jezus werkelijk de Messias is, wanneer ze al zo lang geluurd hadden. Dit is een ermutigende Geschichte, wo Gott Menschen brukt, om zijn gemeint hier op Erden om wassen te brengen, aber ook dat hij geestelijk wassen deed. Paulus brukt hij om gemeinten te gerinden, wo door verheer keine gemeint weer, wie op einmal eine Gemeinde, wie's Paulus door missioniert hat. Aber hij beraubt ook Menschen zoals Apollos, die nachher kämen, en die dann die Gemeinde mithalpen, dat die wassen deiden. Wie weet je dat Paulus nachher nur de Korinther schreef? En hij zegt, ik ha geplant, en Apollos haft begoten. En zo wie dat hier ook. Vielleicht haft Gott die de Gove gegeven, een Missionar te zijn. Dat du andere Menschen dat Evangelium bringst, dat die zich bekeren, en dat door een Gemeinde Jesu Christi abstonen deid. Aber vielleicht zijn hier ook hierasch, die Gott eine andere Gove gegeven haft. Du bist einer, der die Christen abbühen kann, en uit de Schrift leren kann. Dan dau dort, wat Gott die gegeven haft, en brok die Goven, wat de Herr die anvertrüht haft. Wel we nog beten. Lieve Herr, ik bed, dat u vele mensen ihre horten onrieren wurscht, besonders die kinder, wat die kanen donen, dat die ihre goven brokken mochten, om dien woord hier op Erden te verspreiden, dat vele mensen den weg naar Jezus vingen, en dat ze een arm abgebuut worden, dat werden we in Jezus zien nomen. Amen.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Dat programma Licht vom Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven in de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door het geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen gebed is ook nu waar dat je door mocht in je geloven gestort op je mond hebben getreist worden. We wensen je een goeden ontvang en God zijn een rijken zegen. Op microfoon is waar je broeder en deiner, Jacob Funk. We beden ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid dat je de radio met al die wat in verschillende landen waar de hartje gemeenschap te hebben. We beden dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat in dien woord den moed geven wordt die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

Twee weken reed ik eva Jezus zijn gelijkenis van de barmhartige Samarita. Ik zei dan dat er zoveel wichtig aan de geschicht weer, dat het voor mij onmogelijk weer alles aan een predigt te zeggen. En daar eens wil ik van daar weer eva dat gelijkenis reden. Er zijn vier soorten mensen aan zijn geschicht te vinden. De mens wordt van Rebers overvallen worden weer. Dan zijn er de Rebers, de priester en Leviet, wat gelijkgeldig en onbezorgd waren, en te laatst nog de Samarita, wat bezorgd wie een halb. Dat is klaar te zijn dat de Heer den Samarita in deze geschicht verheven wil. We kennen dat ook eruit hier, dat het hier waar daarom gaat, wat de schriftgeleerde van de zender en zelna hielden. De schriftgeleerde schmeidde Jezus voor, dat hij met de zender top eten en drinken deed, en met eindgemeenschap vleed. Vandaar wel wie dan met Jezus in gelijkenis van de barmhartigen Samarita uit Lukas kapitel 10, de verse 25 tot 37, wieder mogen. Nu dit leidt, wel u top den afschnitt uit Lukas kapitel 10, van vers 25 tot 37 lezen.

andere programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 634. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 634.

Want je in deze programma te zien bent, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie, wat ons am einen Weg waren hieren.

Actie een radiopredia Jakob Funk van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba, Canada. Ik reis die nome van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ter längeren tijd hebben we ons sorry darüber gemerkt, weil wir dort mehrlich merken kunnen, dat so'n mensen wat vielleicht nicht sehr gut lesen kennen, ook dat Wort Gottes kennenleren würde. Dan fangen wir uit dat het een kleine Ding jeft, wo einer de Bibel nachlesen kan en dan de Kreuze aufharschen, als die geschreven is. Wie kan een mens aan Jezus Christus geloven, wanneer nog niemand van hem gehoord heeft? En de Bibel is ons alles opgeschreven, wat we weten brengen, om God en den Heer Jezus Christus kennen te leren en zeilig te worden. En de Bibel zingen wie God zijn willen en zijn plan voor alle mensen opgeschreven. In Römer 10, vers 17 lezen we, zo komt de geloof der eerste predigt, in de predigt van Christus zijn woord. En in 2 Timotheus kapitel 3, de verse 15 en 17 lezen we dan weer. En wilst du van kind aan met de Heilige Schrift bekend bist, kan die dir den Weg wijzen, weil du durch den Glauben an Christus Jesus kannst seelig worden. Alle Schrift van Gott eingegeeft, es wird voll ons te belehren, ons uit te beteren, ons tracht te wijzen, en ons te onrechten, wo recht te leven, zodat een Gottesmensch im Staan is, een goede woordje geschickt te zenden. Als Mitarbeiter Daniel Klauer heeft zich sehr veel meer gemerkt, dat ganze Nieuwe Testament op te schnaken en op de kleine Dingen op te brengen, zodat du dat Wort Gottes klar hören en verstaan kost. De lieve God heeft Daniel Klauer de Gove gegeven 5 Sprüche te reden en de woord stecht dat ganze Testament Daniel zijn stem hören. Ons gebed is, dat wenn du dit harsje deist, du den Weg naar Jesus Christus tegen je woord, zodat du für am Leben in Wirke kost. En nogmaals einst im Himmel, bij deinem Herrn en Heiland seine woord. En wenn du nicht sicher bist, wer du den Herrn Jesus annehmen kannst, dann will ich dir ganz kurz sagen, was du tun musst. Wenn du dich zum Herrn Jesus bekehren willst, musst du als erstes erkennen, dass du ein Sünder bist und dass du ohne Jesus verloren gehst. Dann musst du den Herrn all deine Sünde bekennen. Wenn du deine Sünde erkannt und dem Herrn dich bekannt hast, musst du als nächstes den Herrn fragen, all deine Sünde zu vergeben. Dann musst du dort aber auch so annehmen, dass er dir deine Sünde vergeben hat. Nu krijg je den Herrn in den Horten aan te komen, door binnen te wonen. En dank hem ook dafür, dat hij nu dien Herr in dien Heiland is. Maar de Heilige Geest die ermoont, de Entscheidung krijgt nu te maken, dan bid nu dit gebed met mij. Herr Jesus, ik zei dat aan dat ik een zinder zie en ohne die op eeuwig verloren go. Ik broek die. Vergeef mij alle zinden. Wasch mij rein met dien bloed. Kom en woon in mijn hart. Ik wil die gehoorzaam volgen in deine. Herr, ik dank die dafür, dat ik nu dien kind zie. Amen. Ik, mijn vrouw Helen en Daniel en alle medewerkers bij Family Life Network beden daarom dat u daar dit kleine dingje zeend wordt. Nu zat die dool en laat God zijn woord te die reden.

Dit is het Evangelium van Jezus Christus, narreerd van Matthäus. Matthäus Kapitel 1. Dit is het boek van de Geschichte van Jezus Christus, die van David stammt, die van Abraham stammt. Abraham wie Isaac zijn vader, Isaac Jakob zijn, en Jakob wie vader Eva Juda en zijn bruide. Juda had durch Tamar Peres en Zerach. Peres wie vader Eva Hezron, en Hezron Eva Ram. Ram wie vader Eva Aminadab, en Aminadab Eva Nachshon. En Nachshon Eva Salmon. Salmon had van Rahab den Boas, en Boas had Obed van Ruth. En Obed wie vader Eva Isai. Isai wie kennis David zijn vader. En David had van Uria zijn vrouw den Salomo. Salomo wie vader Eva Rehabeam, Rehabeam Eva Abia, en Abia Eva Asa. Asa wie vader Eva Josaphat, Josaphat Eva Joram, en Joram Eva Uzia. Uzia wie vader Eva Jotam, Jotam Eva Ahas, en Ahas Eva Hiskia. Hiskia wie vader Eva Manasse, Manasse Eva Amon, en Amon Eva Josia. Josia wie dan vader Eva Joachim en zijn bruide als zijn Babel was gevierd worden. En als ze eerst naar Babel gebracht werden, kreeg Joachim den Shealtiel, en Shealtiel dan Zerubabel. Zerubabel wie vader Eva Abihud, Abihud Eva Eliakim, en Eliakim Eva Azor. Azor wie vader Eva Zadok, Zadok Eva Achim, en Achim Eva Eliud. Eliud wie vader Eva Eleazar, Eleazar Eva Matan, en Matan Eva Jakob. Jakob wie vader Eva Josef, Maria Ermon, van de Jezus geboren wordt, die door Christus heiten deed. Van Abraham bij David zijn alles top 14 generationen. En van David bad seine Babel verbannt worden, sind noch einmal 14 Generationen. En von der Verbannung bad Christus chaim, sind weiter 14 Generationen. Jesus Christus seine Geburt passiert es dit. Als seine Mutter Maria den Josef anvertraut wird, worden sei ein, eier hei arne Hüs holt, dat sei all vom Heiligen Geist schwanger wird. Josef, er Mann, wie fromm en wil er nicht de schon bringen, so plont hij sich am Stellen von ar los te seien. Aber als hij dit geplont had, seid dat chaim dem Herrn sin Engel no am, am Traum, en seht. Josef tut David sin sehen, schüde nicht dafür, die je früh Maria no die te nehmen, wils dort, wat sei an sich dreist, es vom Heiligen Geist. En sei wort einen Sehn te Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, willst hei wort sein Volk von ihre Sünden raden. Dort ist aller Dorwein so rangekommen, dass es so wort, aus der Haar, der ich dem Prophet gesagt hat, der da seht. Checkt einmal, einem Mial wird schwanger sein und wird ein Sehn zur Welt bringen. Den wollen sei Emmanuel nennen. Dort meint Gott mit uns. Als Josef vom Schlupf abwog, deut hij wat dem Herrn zijn Engel aanbevolen had en neem Maria met no huis als zijn vrouw. Hij had over zijn geschlechtsverkeer met haar, wat zij haar ersten zeen te welt gebracht had. En hij geef aan den Namen Jezus.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Zullen nemen we ons deze punten voor wat Paulus hier onreed. De eerste heb ik topgevoet, en ja dit plotische schijne woord al het schwienche. Dat doe je hier het horarie. Andere nechtjette, hier is de gedanke, bij het vernemen, schlaagt de last en zo weet nog meer. Voor de mannen is door een besonders stortje verlokking en de pornografie. Vandaag en dag heeft het zoveel meerlichtjette. En daar beide zich ook meiale aan, wat naar de mannen komen willen. Daartoe zijn er nog zoveel beelden en filmen, wat zo leicht te vinden en te tjetje zijn. Gott heeft de man nu mal zo gemaakt, dat hij ganz anders als de vroes op een geschlechtlichen denkt en feilt. Ook voor de vroes vind ik hier een besondere stortje Versuchung. Dat is een soort filmen die hier bij ons novella genannt wordt. Met ihre Liebesgeschichte, wat die da wiese, nehmen die viele frühe Säue fangen, dat er aus an ein Last daran hängen. Et weit von manch eine Ehe, die all da durch zwei Gunnen ist. Mit dem zuvor, der beise find, ist hier auf diesem Gebiet das Schwinsche besonders übrig. Ein extra mischt er sich, so kämpft mir dort wein zuvor, die kleine Tänne zu verdorben. Ik weet nog, als ik nog een schuld weer, dan komt er wel bij ons een ältere jong, een ganz verdorne. En die redt tot ons, te mij en mijn geschwister, van seks. Wie wist je gar niet, wat zoont wie? En hij erklärt ons dat ook maar niet op een scheine oort. En zo wordt blijft aan einem zijn kop en deentje dat leven lang. Ik heb ook van andere mensen gehoord, wo kleine tjenja van andere verkomende mensen schwinsche dingen gewezen worden. Op een oortje wie zijn met een magneetveletje, wordt een kompas in je nodel verdreid. Kreizen verdreien zijn zaken ons steentje, en wie wandelen ons af van God, en hebben ons een blijk niet meer op hem gerecht. Zo, nu is het tijd, waar dan leidt de Heer, wie hier en nu, wo wundervoll.

Ik wil hier ook nog wat te dem jeet zaaien. Kort lang terug leert ik wat niet over dem jeet, wat ik nog niemals geheerd had. Dat is, man kan niet bij zichzelf zijn, wann man jeet zich oder habierig is. Jeet en habier zijn geschwister, wat ik moel zo nane, mijn domette zijn ongeveer datzelfde. Da kan ik Gott aber bestimmt ook beide dat hij mij verstanden helpt, of en mij heb je een jeets es. Ik hield lang tredmol een radioprogram, en daar wie een gans werkzame rood, waar man de heb je in den jeets bekämpfen kon. En dat deed man, waar man van zinem heb een goud waarschaft. Wils de heb je in de jeets, die bewerkt je in mij, dat ik meer en meer nemen en hebben wil. Dat jewe is dat jeendel. En daarmee maak ik de habje in den jeets dood, kreitses ons tijds tot zin. Daarom zullen we ook zelfs erkennen tjene, of ons dat voorveld wat was te jewe. Wanneer mij daar wat ophelt, en ik niet jewe wel, dan is dat waarschijnlijk jeets. Uiteindelijk tjetje, waar de eerste christen leefde, kon ons halbe onzen geestlichen Kompass in te stellen. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, da lesen wir von der ersten Gemeinde so, sie bleiben beständig in der Apostel ihre Lehre, in Gemeinschaft, beim Brotbrötchen, in einem Gebet. In dem Kapitel 4, da heißt es nochmal von denen, sie teilte alles, was sie hatte, mit den anderen, was sie brauchte. China sieht hier, dit is meint. Ze hadden zich ganz Gott aangegeeft en uitgeleverd. De Heilige Geest, die met onze Bekehrung en ons neemt, beweegt ons dat te zetje wat boven is. Wanneer Gott zijn Geest en mij bestemmen durf, dan wil ik mij naar boven rechten, zoals Paulus dat hier zegt. Dan wil ik ook Gott zijn woord meer hören en verstaan willen. Dan wil ik met onze Geschwister im Glauben top zijn willen. Dann wo wir auch die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater sehen am Gebet, ob das nur tüs ist, wo wir allein beten, oder gemeinsam mit den Geschwistern im Glauben. Wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, dann wo ich meinen Blick nur boven je recht hole, und dann wird mein geistlicher Kompass richtig wiese. Mocht Gott uns dabei halbe. So verabschiede ich mich hier mit diesem letzten Lied, mein Jesus, ich lebe dich.